NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. Iran heeft de berichten nog niet bevestigd en ook president Trump moet er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste verhoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt warm met 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: De geschenken aan het Koninklijk Huis zijn onderzocht op hun herkomst. Hoe vrijwillig waren die cadeaus eigenlijk? Nou, toen ik dat las, wist ik ineens wat ik ga bekijken in de online collectie van Beeld en Geluid. Het defilé op Koninginnedag, 30 april, op Soestdijk. Toch eens beter bekijken wat daar allemaal achter de rhododendron werd gesodemieterd.

0: Aspier van André Modeste Gretry was dat door het orkest de Bretagne onder leiding van Stefan Sanderling. Bretagne, het is daar momenteel 15 graden. Ik geef het maar even door. Je hebt er niks aan, maar goed. Goedemorgen, eind van de mei. De 29e vandaag. Het is een vrijdag en we hebben de blues. Nou ja, Brussel heeft de blues. Trouwens zet het op de voorpagina. De prijzen stijgen. De economie loopt niet lekker. En het vertrouwen wordt er door de oorlog in Iran ook niet bepaald groter op. En er dreigt nog een oorlog. Een handelsconflict met China. Tegen de dreiging van de hittekracht helpt alleen maar smeren. Of nog beter een parasolletje. Dat zie je op de Volkskrant terug. En de klimaatcrisis is niet te ontkennen dus. Het wordt ook een hete herfst, want de bonden liggen op ramkoers. Dat lees je op de kop op het AD. Meer uit de kranten straks met cardioloog Angela Maas. En dat zijn weer de drie J's op je radio. Willem-Jan doet de regie. Doet de knoppen. Wacht even. Nee, ja, dat is het punt. Hè. Ik had dus dacht dat het Jan-Willem was. Toen was een J. En nu klopt het niet meer.
1: Ik klop je hele tekst niet meer.
0: De hele tekst valt in duigen nu. Maar goed, Willem-Jan doet de knoppen. Jacobus.
1: En Wacobus.
0: Ja, Wacobus. Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Wans.
0: Heb je fijne muziek uitgezocht?
1: Zeker. Er komt veel moois uit Zuid-Amerika deze ochtend.
0: Ja, dan wilde ik zeggen dat ik Johannes ben, maar dat klopt dan ook
1: niet.
0: Nee,
1: dat klopt ook niet meer.
0: Nou ja, goed, hoe dan ook. Fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

0: Cutie Longbar, de zwarte op de viool bij het Orchestre de l'Opéra Royal. Met een deeltje uit een vioolconcert van de zwarte Mozart. Jozef Bologne de Saint-Georges was dat. Even kijken. Ja, dat is het. Dat is leuk, want dit is de Cryptoprijs. Ook nog
1: eens. Ja, de muziek die je net hoorde, kan je in je eigen spelertje stoppen als je het gram oplost.
0: Ja, want Théotime Langlois de Zwart heeft dus een heel album gewijd aan deze componist Joseph Bologne de Saint-Georges. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen van de crypto via de bekende kanalen. De mail, de ochtend, @karo-ncv.nl of via de NPO Luister-app. Dat is eigenlijk wel zo leuk. Kun je ook een bericht inspreken, altijd fijn. En de opgave van vandaag luidt als volgt. Zo'n low-budget instrument is een makkie. Zo'n low-budget instrument is een makkie. Nou, de meeste kondig ik dan aan en dan nu muziek van de Cryptoprijs CD. Maar ja, dat hebben we al gehad. Dus het is nu iets anders.

0: illustre Nicola Benedetti en muzikale vrienden met Estrelita, de bekendste compositie van Manuel Pons, Mexicaans componist en gevangenisdirecteur. Het is 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. Dat is cardioloog en hoogleraar gespecialiseerd in vrouwenharten, Angela Maas. Goedemorgen, mevrouw Maas.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat is u opgevallen vandaag in het nieuws?
1: Nou, in de NRC staat een mooi stuk over het advies wat Mariette Hamer heeft gericht aan de minister van Justitie van Weel. Mm-hmm. De regulering van bureaus die zich bemoeien met seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, omdat officieel te maken en daar regels voor te stellen. Want er zijn ontzettend veel amateurs op de markt die allemaal denken er verstand van te hebben. En dat kan zowel aan betrokkenen als ook aan instanties die ermee te maken hebben ontzettend veel schade berokkenen.
0: Ja, goede zaak lijkt mij.
1: Dat, ja, zeker, zeker. En Mariette heeft natuurlijk ontzettend goed werk gedaan de afgelopen jaren. Ik begrijp dat haar termijn eind dit jaar afloopt. Je hebt toch speciale expertise nodig in interviewtechnieken. En ook begrijpen hoe dat doorwerkt als dat soort gedrag je overkomt als je ermee te maken hebt. En dan zie ik in dezelfde NRC, kijk ik met een schuin oog even naar de parlementaire enquêtecommissie over corona.
0: Ja,
1: die heeft de afgelopen jaar, dat is natuurlijk een ander thema, maar dat gaat ook wel over expertise. Mm-hmm. Ook in interviewtechnieken en ik zie allemaal mensen waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik denk van ja, gaat daar een goed rapport van komen?
0: Ja, beginnende Kamerleden allemaal. Het zijn allemaal mensen die net in de Kamer zitten.
1: Ja, net in de Kamer. Mm-hmm. En wat van ervaring hebben ze? Dus dat wordt ook uit het artikel in NRC niet helemaal duidelijk. Het heeft gewisseld, want eerst voor de verkiezingen waren de anderen mee aan de slag.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb daar zo mijn twijfels over.
0: We hebben het er al om 7:15 met Kees Boman over het begin van die parlementaire enquêtecommissie.
1: Oh, mooi, goed.
0: Wellicht dat we dan het antwoord krijgen. Misschien zijn er wel mensen die zich de komende weken gaan profileren als geweldige interviewers. Je weet het niet, hè?
1: Nou, laten we dat er misschien maar hopen.
0: Laten we hopen, ja. Nog een laatste bericht wellicht?
1: Ja, nou, het valt natuurlijk ook wel op dat die toptennissers, wat natuurlijk jonge mensen zijn en topsporters, dat die ook niet goed worden van de hitte op Roland Garros. Dat is toch wel een teken aan de wand. En we hebben natuurlijk steeds meer buitenactiviteiten en ook marathons, allerlei dingen, ook voor het gewone publiek, die natuurlijk veel minder getraind zijn. En de vraag is toch een beetje, met de klimaatverandering, moet er niet meer expertise en meer regels komen voor dit soort activiteiten? Want we hebben natuurlijk ook wel eens ooit gezien met de Nijmeegse Vierdaagse van mensen die niet goed worden van de hitte.
0: Ja, zegt u nou eigenlijk als cardioloog van je zou niet meer buiten moeten tennissen met zulke temperaturen?
1: Nou, je zou, dit gaat over toptennis, dus het zijn misschien moet je de tijdstippen gaan aanpassen. Dat je misschien wat eerder, ja dat zal niet makkelijk zijn, maar dat je eerder begint en misschien dat je op andere tijdstippen de wedstrijden gaat doen, dat je het anders gaat inrichten.
0: Ja, Roland Garros dans la nuit. Ja, het zou kunnen.
1: Er zal niemand blij mee zijn, denk ik. Het zijn wel dingen die nu toch gaan spelen, denk ik.
0: Ja, ik vroeg me nog af, overigens, want ik zag foto's in de Volkskrant van vier tennissers met ijs op hun hoofd, onder andere. In de pauze tussen de sets of de games.
1: Ja. Er ook een met een soort vliegwieltje. Een soort klein ventilatortje.
0: Ja, maar is ijs op je hoofd doen, is dat verstandig? Is dat niet een heel erg.
1: Je bent dan wel bezig met extreme.
0: Ja, en, precies.
1: Ik weet niet of dat op dit soort momenten verstandig is. Ik ben geen expert op dat terrein. Dus ik ga ook niet nu een antwoord geven.
0: Nee, oké.
1: Maar het is toch in het algemeen moeten tijdstippen niet aangepast worden. En straks staat dat WK voetbal voor de deur.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat interesseert mij persoonlijk niet zo erg. Maar ik geloof dat dat ook in warme gebieden wordt gespeeld in Amerika. Ja, dus, ja, ja. Nou, ja.
0: Ja, en daar hebben we ook weer met ijs te maken, maar dan op een andere manier. Laten we naar de muziek gaan. Kunnen we, mogen we iets draaien voor u?
1: Ja, nou, er is een mooie cd van Yo-Yo Ma op cello en Ton Koopman met... Met cello muziek van,
0: ja,
1: Bach.
0: Ja.
1: Misschien kunnen we daar iets van draaien.
0: Gaan we doen. Ik wens u een prachtige dag. En hou het cool.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Dankjewel.

Schaven kunnen zich wijden uit de kantaten Bachwerken verzeichnis 208 van Johann Sebastian Bach. Je hoorde Jojo Maap, de barokcello en het Amsterdam Barok Orkestra onder leiding van Ton Koopman voor onze ontbijtgast Angela Maas.

0: Stephen Huff op de piano bij de City of Birmingham Symphony Orchestra met het tweede deel uit het tweede pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Het is 7:30. Oh, dat was de verkeerde knop, Willem-Jan. Ja, die. Het nieuwsoverzicht. Onderhandelaars van de VS en Iran zouden het eens zijn over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Dat meldde Amerikaanse media. Iran bevestigt het akkoord nog niet. En ook president Trump moet de deal nog goedkeuren. Volgens BNR-correspondent Tara Kenkhuis zingt wel rond wat er zou zijn afgesproken.
1: In die 60 dagen zitten 30 dagen voor Iran om de mijnen te ruimen die ze geplaatst heeft in de straat van Hormuz. Voor de VS om haar blokkade van de straat van Hormuz te stoppen. En voor Iran om te beginnen met het verhandelen van olie op de internationale markt.
0: Ondanks het broze staakt het vuren zijn er afgelopen nacht aanvallen over en weer geweest. Iran zegt dat een Amerikaanse drone is neergehaald bij een kerncentrale. De gemeente Zandvoort heeft delen van de badplaats uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Aanleiding is de onrust in het Pinksterweekend. Groepen jongeren uit de wijde omgeving gaven overlast en veroorzaakten opstootjes. Volgens burgemeester Molenburg krijgt de politie nu meer armslag.
2: De politie kan in ieder geval preventief fouilleren. Dat vind ik heel belangrijk om te voorkomen dat mensen hier bijvoorbeeld naartoe komen met wapens in hun tas. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat op hele warme dagen wij gelukkig bijstand kunnen aanvragen van de politieteams in de omgeving Haarlem, Haarlemmermeer.
0: De burgemeester spreekt bij de NOS van bizar jonge overlastgevers. Volgens hem stoken ze elkaar op via sociale media. In Roemenië is een Russische drone neergekomen op een flat in de stad Galati. Die ligt vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Ook ontstond brand in het flatgebouw, zo melden de Roemeense autoriteiten. Die spreken over een ernstige en onverantwoordelijke escalatie door Rusland. Het zou gaan om een drone met een spanwijdte van 3 meter... die een explosieve lading aan boord had. Vorige maand kwam ook al een Russische drone terecht in Galati. Toen vielen er geen gewonden. Het Stedelijk Museum Meppel gaat vandaag open op een nieuwe plek. Door de verhuizing heeft het meer ruimte gekregen voor de kunst en voor de bezoekers. Ook is het museum beter toegankelijk door de komst van een lift. Het zit in een oud pakhuis waar allerlei elementen zichtbaar zijn gebleven. Bijvoorbeeld de ramen.
3: Als je een raam hebt, dat speelt mee in de opstelling. Maar het leuke is, hier hebben we natuurlijk lino-sneden van Stien Ilsing. En die hebben dezelfde zwarte randjes als de ramen. Dus het stoort helemaal niet. En je kijkt of naar Stien of je kijkt naar buiten en dan zie je Meppel.
0: Ja, de verhuizing was nodig omdat het Stedelijk Museum Meppel uit zijn jasje groeide, zo bericht RTV Drenthe. In het museum is onder meer een vaste collectie te zien met kunst en erfgoed uit de regio. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
4: Het is zonnig en warm vandaag. 24 graden op de Wadden tot mogelijk 32 in het zuiden. In de loop van de middag kunnen flinke buien vallen, vooral in het zuidoosten van het land. Daarbij is kans op hagel, onweer en ook zware windstoten. Op de weg is het over het algemeen rustig. Er is één grote maar en dat is de A12, de Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 11 kilometer file, een uur vertraging daar. Het komt door uitgelopen wegwerkzaamheden. Er staat een wals met pech die moet worden weggehaald. En dat gaat zeker tot 10 uur vanochtend duren.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Mooie ingetogen canción van Manuel de Falla door Javier Perianis. Het is 7:15. Nicolien Waal las de kranten en maakt het nu volgende overzicht. De Niels begint.
1: Op de wereldranglijst van techsteden verliest Amsterdam steeds meer terrein. Dat meldt de Telegraaf. De hoofdstad staat nog wel in de Europese subtop, maar de afstand met steden als Parijs en Londen wordt steeds groter. En ook Stockholm, Berlijn en München winnen terrein.
0: De ranglijst wordt vooral bepaald door hoeveel geld er naar techbedrijven stroomt en hoeveel bedrijven daaruit voortkomen. Vooral op dat punt moet Amsterdam terrein prijsgeven. In andere steden krijgen jonge bedrijven vaker grote investeringen, die daardoor sneller uit kunnen groeien tot internationale spelers.
1: Het AD schrijft dat adverteerders dol zijn op menstruatie-apps. Vrouwen houden daarin bij wanneer ze ongesteld worden. Maar de apps verzamelen ook hele intieme gegevens. Bijvoorbeeld of iemand masturbeert of onveilige seks heeft. En vrouwen hebben vaak geen idee wat er met die informatie gebeurt. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Bits of Freedom.
0: Wees alert, waarschuwt de privacyorganisatie. Veel van de intieme data belanden namelijk bij adverteerders. Ze kunnen vrouwen hierdoor gerichte advertenties voorschotelen. En verder waarschuwt Bits of Freedom voor datalekken. Je wilt niet dat deze intieme informatie in handen van hackers komt.
1: De Onderwijsraad waarschuwt in een nieuw advies voor een doorgeschoten toetscultuur, schrijft de Volkskrant. Toetsen moeten volgens de raad veel minder bepalend worden voor cijfers, schooladviezen en diploma's. Ze moeten vooral helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van leerlingen.
0: De Onderwijsraad pleit niet voor afschaffing van de toetsen, maar het mag wel wat minder. Basisscholen kunnen nu kiezen uit 6 verschillende toetsen. Er zou nog maar 1 doorstroomtoets moeten zijn van 1 aanbieder, vindt de Onderwijsraad.
1: China zette deze week de marine en luchtmacht in tegen een Nederlands fregat dat in de buurt van de Paracel-eilanden voer. NRC vraagt zich af wat het Nederlandse marineschip in de Zuid-Chinese zee aan het doen was. Nou, een woordvoerder wilde niks over kwijt. Om operationele redenen kan de marine geen details geven.
0: 130 kleine eilandjes vormen samen de Paracel-eilanden. Ze zijn van China, maar ook Vietnam en Taiwan maken aanspraak op het gebied. Het Nederlands marineschip is in het gebied om de vrije doorvaart in het gebied te beschermen. Westerse schepen worden er vaker belaagd door strijdkrachten van de Volksrepubliek.
1: En in trouw aandacht voor chef-dirigent Lahavshani. Hij neemt afscheid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De krant spreekt verschillende muzici uit het orkest. Shani is heel duidelijk met zijn handen, zegt een fluitiste. Met zijn gebaren beïnvloedt hij de klank van het orkest. Die is warm, rond en rijk.
0: Concertmeester Marieke Blankenstein roemt Shani's instinct voor de instrumenten. Ze zegt regelmatig, zegt hij, iets over de viooltechniek. En dat klopt altijd. Shani begon 10 jaar geleden bij het Rotterdams Philharmonisch. Hij was toen nog geen 30 en de jongste chef-dirigent ooit. De komende dagen dirigeert Shani verschillende afscheidsconcerten. Hebben wij een leuk stukje wat we kunnen laten
2: horen? Dat hebben wij, een deeltje uit de 3e symfonie van Mendelssohn.
0: Heel fijn.

Vanavond neemt hij afscheid van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest La Havshani met een concert met onder andere de vierde van Mahler. Dit was het Rotterdamse Phil onder zijn leiding met het tweede deel uit de derde, de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Laat ik de crypto nog even herhalen. Zo'n low-budget instrument is een makkie, dat is de omschrijving. Als je meedoet en je wordt uitgekozen als de winnaar, dan dan ontvang je het album van de violist Théotime Langlois de Zwarte met muziek van Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. Horen we al de muziek van Rameau? Ja, deeltje Les Cyclopes is dat, gespeeld door Raphaël Feuillatre. Nou, de Les Cyclopes, laat ik met één oog alvast kijken naar het volgende uur. De hoofdrolspelers van de coronacrisis die worden vanaf vandaag verhoord. Straks bespreek ik de corona-enquête met politiek commentator Kees Boman. En rond 9:15 krijg je een fijne theatertip van Annette Embrechts, die de voorstelling van poppenspeler Servaas Nelissen bespreekt. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
3: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk morgen naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 2 maanden verlengen. Dat er wel het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarten.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
1: In de afgelopen weken zijn er al zeker 700 Libanese doden gevallen. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daar ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Eerdere onderhandelingen stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort tot de Schengenzone. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De test was bedoeld om de motoren te ontsteken, niet om de raket te lanceren. Dat het is misgegaan is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, zei op X dat hij met Bezos meeleefde. Het weer, in het noorden nog wat lichte regen. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk morgen naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: Ja, dat kan spannend worden hoor. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona die vandaag beginnen. Al die hoofdrolspelers die onder ede komen uitleggen wat ze deden of juist niet deden. Rutte, Van Dissel, De Jonge, Tolk Irma. Dat wordt binge-watchen. En als het tegenvalt kun je altijd nog een dvd'tje opzetten.

Passé was dat, tweede van de drie pièces froides, de koude stukjes van Erik Satie, door Vasilena Serafimova, gespeeld op de marimba, op de NPO Klassiek album van deze week. Dus meer informatie erover op de site van NPO Klassiek. Pardon. Goedemorgen, het is 29 mei vandaag, een vrijdag. Het kabinet maakt bekend vandaag wat het gaat doen met de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Die groep burgers kwam eerder met plannen over bijvoorbeeld meer biologische landbouw en de duurzaamheid van spullen. De politie presenteert nieuwe elektrische auto's en vrachtwagens. Zo wil de politie een steentje bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot en aan verduurzaming. De publieke omroep VPRO viert zijn 100ste verjaardag. Jawel, met een groot feest in Paradiso in Amsterdam. De omroep is bekend van de programma's als een fenomeen als Villa Achterwerk, Zomergasten, Verkoot in de Bie. En vandaag beginnen de openbare verhoren van de hoofdrolspelers uit de coronaperiode. Wat staat de komende weken te gebeuren? Meer daarover om 8:15 met Kees Boman. En om 9:15 weer een theatertip. Die komt deze week van theaterrecensent Annette Embrechts van de Volkskrant. En we hebben een crypto. Het is voor velen van jullie een piece of cake. Zo'n low-budget instrument is een makkie. Welkom terug bij de ochtend.

Duitse vader, Italiaanse moeder, vandaar die dubbele naam Ermanno Wolf Ferrari, componist van dit concertino, gespeeld door Diego Dini Giacchi op de hobo en het orchestra di Padova e del Veneto onder leiding van Jolt Hamar. Zo dadelijk aandacht voor de enquêtecommissie Corona. En daarom een stukje lockdown muziek, de Quarantine Song.

0: Het quarantainelied van Alexander Debitsch. Je hoorde hem op de piano. Jacob Jozef Olinsky, de countertenor. En Lukas Kurupaczewski op de gitaar. 16 over 8. De avondklok, de anderhalve meter samenleving, coronatesten. Voor veel mensen voelt het als lang geleden. Aan de andere kant leven anderen nog altijd met de gevolgen van de coronapandemie. Bijvoorbeeld doordat ze zelf ziek werden. Iemand in hun omgeving overleed of door de gevolgen van de lockdowns. Vandaag begint de parlementaire enquête waarin de coronatijd centraal staat. Alle hoofdrolspelers worden onder ede verhoord. Ik blik erop vooruit met de politiek commentator Kees Boman. Kees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Er worden in totaal de komende maanden 51 mensen verhoord. Ja, wat staat hen te wachten, denk je?
1: Nou, dat ze bovenal de waarheid moeten vertellen. Dat ze onder ede praten. Dat ze vragen krijgen die eigenlijk strikt genomen al wel een beetje bekend zijn. Want je moet je niet vergissen. Die enquête heeft eigenlijk al voor een deel plaatsgevonden in besloten. Heel veel mensen zijn al verhoord, daar is mee gesproken, daar is informatie vandaan gehaald. Maar nu komt het moment suprême, zeg maar de bewijsvoering wordt zo neergezet dat men echt onder ede, wat ik al zei, moet praten. En natuurlijk in de openbaarheid, en dat is niet niks. Sommigen worden er beroemd door, sommigen worden er tot aan het eind van hun leven aan herinnerd hoe erg het was wat ze vertelden. En sommigen raken hun baan kwijt vanwege onnozel handelen. Dus er hangt altijd wel een risico aan zo'n openbaar verhoor.
0: Ja, nou wordt door velen wordt het ook gezien als een soort van genoegdoening. Hè? Een soort traumaverwerking van wat ons die tijd is overkomen of misschien wel is ontnomen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, genoegdoening is best wel een lastig woord. Want dan denk je ook al gauw, zeker in de politiek, aan schuld. Dan denk je aan boete, dan denk je aan excuses aanbieden. Mm-hmm. Maar dat zit er 1, 2, 3 nog niet in. Het is natuurlijk wel zo dat wij allemaal heel erg graag willen weten, los van de aantallen mensen die zijn overleden, of omdat ze al oud en niet zo gezond waren, maar ook mensen die, je zei het in de inleiding al vanmorgen, die long-covid hebben en nog steeds last. En niet te vergeten de financiële aspecten. Er zijn heel veel bedrijven die geld moesten lenen om hun bedrijf te laten voortbestaan. En die zijn nu nog bezig met het doorbetalen, of liever gezegd het afbetalen daarvan. Mm-hmm. Maar het gaat er natuurlijk om, is er fout of goed gehandeld door de overheid? Hoe was de communicatie? Is het niet allemaal overdreven geweest? Dat bijna lachwekkende, als het niet zo erg was, gehannes over een mondkapje wel op of niet op. Ja. Het helpt wel, het helpt niet. En dan niet te vergeten natuurlijk de business in al die beschermende producten, met name de mondkapjes. Ja. Daar gaat het overigens niet over, want er loopt nog een strafrechtelijk proces tegen de inmiddels welbekende Siewert van Linden. Dus, maar gaat het wel natuurlijk over het gebruik daarvan.
0: Vanmorgen zei onze ontbijtgast Angela Maas, die vroeg zich af of die commissie wel genoeg ervaring heeft om de juiste vragen te stellen. Het zijn allemaal vrij sinds kort in de Kamer zittende Kamerleden. Daan de Kort, VVD, is de voorzitter van de commissie. Hoe schat jij dat in?
1: Dat is lastig. Kijk, zo'n enquête drijft op de ambtenaren, de medewerkers van de Tweede Kamer. Die hebben heel veel voorwerk gedaan. Die hebben al analyses gemaakt van van alle documenten. Samenvattingen gemaakt van de eerdere verhoren die in beslotenheid hebben plaatsgevonden. Kijk, die enquête heeft een vreselijke start gehad. Namelijk, er zijn ook tussendoor verkiezingen geweest, kabinet is gevallen, mensen die eerst in een commissie zaten, die niet meer terug in de Kamer kwamen. Ruzie, Vorm voor Democratie, die geloofde altijd dat als je gevaccineerd wordt, dat er een chip mee in je lichaam gaat en dat je van bovenaf wordt aangestuurd, om het maar even simpel samen te vatten. Nou ja, noem maar op. Onervarenheid, het is goed voorbereid. En een beetje een open deur opmerking is, we gaan het zien, want het loopt altijd anders dan je denkt. Als we denken, nou er is, komt niet veel uit, het is saai, we wisten het allemaal wel. Op dat moment moet je gaan opletten, want dan zou het wel eens interessant kunnen worden. Wat denk je van Mona Keizer, die op staande voet op een zaterdagochtend door minister-president Rutte is ontslagen, omdat ze het beleid van het kabinet niet ondersteunen? Nou, is toch wel een aardig moment om haar eens even te horen. Of wat dacht je van al die ijdeltuiten, sommige dan moet ik zeggen, in het adviescollege, het OMT, Diederik Gommers. Ik denk dat hij al rondjes rijdt rond Den Haag, omdat hij graag uitgenodigd wil worden en weer in beeld wil zijn. Nou, die zat elke dag in een talkshow. Dat zijn allemaal dingen, maar het belangrijkste is, wat kunnen we ervan leren?
0: Ja.
1: En wat doen we als we weer zoiets meemaken?
0: Dat lijkt me een fantastische cliffhanger. We gaan kijken. Dankjewel, Kees Boman, voor deze analyse van wat we kunnen verwachten van die corona-enquêtecommissie.

Geboren op deze dag in 1897, componist Erich Wolfgang Korngold. Je hoorde hier zijn muziek voor The Adventures of Robin Hood, film met Errol Flynn uit 1938, goed voor een Academy Award. Het City Light Symphony Orchestra speelde onder leiding van Kevin Griffiths. De crypto van vandaag, nog een keertje. Ja, op de valreep, je hebt nog een kwartier de tijd om de oplossing bij ons te krijgen. Zo'n low-budget instrument is een makkie, dat is de omschrijving. Ik geloof dat het ook geldt voor de crypto zelf. Niet goed is Jan Boerenfluitjes. Dat bedoelen we niet.

0: Bourrée van Nikolaj Kapustin, gespeeld door Marc-André Amelin. Het is 9:01. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. De Verenigde Staten en Iran zouden het eens zijn over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, zo melden Amerikaanse media. Ook Israël en Libanon praten vandaag weer over verlenging van het bestand tussen die twee landen. Sinds het staakt het vuren zijn in Libanon zeker 700 doden gevallen. Arabist Leo Quarte zegt in het Radio 1-journaal dat Israël de gemaakte afspraken schendt.
1: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
0: Het gaat volgens Quarte om dorpen waar veel aanhangers van Hezbollah wonen. In Almelo begint vandaag de rechtszaak tegen asbestbedrijf Eterniet uit de Overijsselse plaats Goor. De fabrikant staat terecht voor de dood van 3 mensen die ziek werden na jarenlange blootstelling aan de kankerverwekkende stof asbest. RTV Oost-verslaggever Daan Brunsman volgt de zaak.
2: Het gaat om een stel dat is overleden in de jaren 90. Een man die werkte dus in deze fabriek. En deze vrouw die klopte elke dag de overalls uit van deze man. En ze zijn beide overleden aan hetzelfde type kanker wat te linken is aan asbest. En het gaat om een man die is overleden in 2014, die ook is overleden aan asbestkanker.
0: Eterniet zegt dat het bedrijf zich hield aan de regels die destijds van kracht waren. Hongarije hoopt vanmiddag een akkoord te sluiten met de Europese Commissie over het vrijgeven van miljarden aan bevroren tegoeden. Brussel hield dat geld tot nu toe tegen vanwege de anti-Europese houding van de vorige regering. Ook de corruptie in Hongarije speelt een rol, zegt BNR-correspondent Stefan Bos.
3: Brussel wil er ook zeker van zijn dat dat geld ook inderdaad goed terechtkomt en dat er inderdaad geen corruptie is. Hongarije heeft het echt wel nodig, want er is behoorlijke inflatie hier. Je merkt het ook als je naar de supermarkten gaat. De prijzen stijgen de pan uit voor Hongaren.
0: De nieuwe Hongaarse premier Magyar denkt dat een akkoord binnen handbereik is over het vrijgeven van de Europese subsidies. De boetes voor verkeersovertredingen gaan volgend jaar weer omhoog. Het kabinet wil ze laten meestijgen met de inflatie, melden diverse media. Op de hoogte van de boetes is al langer kritiek. Het Openbaar Ministerie noemt ze buiten proportie. En de Raad voor de Rechtspraak zegt dat mensen in geldproblemen kunnen komen vanwege verhogingen als ze niet snel genoeg betalen. Dat merkt ook deze vrouw.
4: Als je een bedrag niet kan betalen van 196 euro, nadat het 1200 euro wordt en totaalheid naar 3000 euro gaat, kan je die andere bedrag helemaal niet betalen. Dan zit je van, wat moet ik doen?
0: Ja, wie achter het stuur belt of appt, die kan straks rekenen op een boete van ruim 450 euro. Nu is dat 440 euro, bericht Hart van Nederland. Dan weer een verkeer met Niels Erkens.
5: Plaatselijk valt nu nog een beetje regen. Daarna breekt de zon door en warmt het snel op. Het is vanmiddag 24 graden op de Wadden tot mogelijk 32 in het zuiden. In het oosten en zuidoosten ontstaan later vanmiddag flinke buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Op de weg is niet echt sprake van een spits. Eén groot knelpunt volgens de ANWB is nog steeds de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek nu een uur vertraging, 12 kilometer file. Die kapotte wals staat daar nog steeds. Je kunt er alleen langs via de af- en de toerit.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Asturias uit de Suite Española van Isaac Albéniz met Milos Karadalic op de gitaar. En die werd, Albéniz werd geboren op deze dag in 1860. Ja, iemand vraagt in de NPO-luisterapp of we wellicht een kapot walsje kunnen draaien voor iedereen die in de file staat op de A12 achter die kapotte wals. Zou dat nog een idee zijn geweest?
1: Misschien eind van het uur, ja.
0: Wellicht, ja. Nu om even tot rust te komen dan, als je daar in de file staat, een nocturne van Chopin. En dat heeft alles te maken met de theatertip van zo dadelijk.

0: De Nocturne voor piano nummer 3, opus 9 nummer 3 van Frédéric Chopin. Stephen Huff hoorde je hier. Het is vrijdag, ja, het is 13, precies 13 voor 9, hoogste tijd voor de theatertip. Die komt vandaag weer van Annette Embrechts van de Volkskrant. Jij wilde het hebben over de voorstelling Steeds Lichter van Servaas Nelissen. Laten we eerst maar eens even uitleggen of vertellen wie dat is, Servaas Nelissen.
1: Servaas Nelissen is echt een hele eigenzinnige poppenspeler. Mm-hmm. Je zou bijna kunnen zeggen een oude rot in
0: nou,
1: het vak.
0: Ja.
1: Hij speelde al 40 jaar. Zijn vader was poppenspeler. En die was zo'n handpoppenspeler. Dus die verdween achter die kast. Maar Servaas heeft zich bekwaamd in het spelen naast een pop. Dus de pop is echt, zit ook aan zijn hand vast, ja, natuurlijk. Maar hij is ook nog acteur daarnaast. Dus hij speelde eigenlijk twee rollen, mm-hmm, tegelijk. Dus dat vergt dubbele concentratie. En de eerste voorstelling die hij toen maakte, won hij gelijk. Dat heette toen nog de Hans Snoekprijs. Dat is nu de Gouden Krekel voor de beste jeugdtheatervoorstelling. Hij heeft lang voor jeugd gemaakt, maar hij maakt nu dus ook voorstellingen voor volwassenen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld met Ilse Warringa, die mensen nog kennen van
0: de
1: Luizenmoeder.
0: Ja, ja.
1: Heeft die popje Hou je muil. En dat ging over eigenlijk een echtpaar dat een schoenenwinkel had en geen afscheid kon nemen van die schoenen.
0: Ah, prachtig.
1: Toen werden die schoenenpopjes.
0: Ja, mooi.
1: Dus hij ontziet zijn poppen ook niet, hoor.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Hij deelt ook af en toe wel klappen uit.
0: Dit is de voorstelling die heet Steeds Lichter. En die gaat over een zoon en een oude moeder, hè?
1: Ja, hij is een mantelzorgende zoon.
0: Ah.
1: En die moeder is eigenlijk al dood. Dus hij houdt een kijkdag in dat huis. En dan mag je eigenlijk alles meenemen wat er nog ligt. En dan komt hij bijvoorbeeld ook die LP tegen met die nocturne van Chopin. En die komt dan later in de voorstelling ook terug. En dan vindt hij van alles een theepot en een vestje. En dan maakt hij daar al een soort van moeder van. Dus een brilletje op die theepot, dat vestje eronder. Maar dan langzaam komt ook haar echte pop tevoorschijn. En dat is van papier-mâché, van tape, bubbeltjes plastic zijn de haren. Een jurkje, geen benen, dus zij heeft hem ook letterlijk nog nodig.
0: Mm-hmm.
1: En dan herbeschouwt hij eigenlijk de relatie met die moeder. En dat herkent iedereen. Mensen noemen dit ook echt wel gruwelijk herkenbaar. Weet je, dat je het nooit goed doet als enige zoon. Dus
0: ja,
1: dan heeft ze het even over de buurman die het ook druk heeft, maar wel boodschappen doet voor haar, weet je zo. Dus ze delen elkaar wat sneren uit. Maar daaronder, en dat vind ik zo mooi, zit ook, hij houdt van die moeder. Natuurlijk houdt hij van die moeder. En zij houdt ook wel van hem. Maar er zit een heel Joods verleden onder waarover ze het nooit heeft gehad.
0: Mm-hmm.
1: En ook die pijn, die borrelt naar boven.
0: Ja, is het een aanrader, deze voorstelling? Je klinkt enthousiast.
1: Ja, want wat bijvoorbeeld, hè, we hoorden net die nocturne, dan laat hij haar schommelen. Want, zegt ze, ik heb in de onderduikperiode zoveel geschommeld. Dus ze heeft het niet over dat ze de ouders heeft verloren en de angst had, maar wel het schommelen. En dan pakt hij zo'n oude stok en dan laat hij door schommelen op die nocturne. En dan vraagt ze aan het eind toch nog even van, denk je dat ik ze terug ga zien?
0: Hmm.
1: Nou, dat grijpt je dan toch naar je keel. Want het is gewoon bubbeltjes plastic, hè? Het is papier-mâché. Maar je voelt van dat het een mensje is wat over de 100 is. En ergens hoopt haar ouders die ze nooit heeft gekend terug te zien.
0: Yeah.
1: Ja, ik vind het zeker een aanrader. Hij staat nu in een korte versie op de parade. Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Maar daarna, volgend seizoen, komt hij weer in het volle uur ook terug in alle theaters. Van Drachten tot Veghel, tot Wormer, Heerenveen.
0: Kortom, overal en ergens. Prachtig. Servaas Nelissen met de voorstelling Steeds Lichter. Komende maanden dus op verschillende plekken te zien. Dankjewel, Annette.

0: Muziek van Evaristo Felici dalla Bacò was dat. Concerto Keulen met een deeltje uit een concerto a più strumenti. Wij zijn toe aan een één instrument eigenlijk. Zo'n low-budget instrument is een makkie. Dat was de omschrijving van de crypto vanochtend. Nou, dat was een fluitje van een cent. Letterlijk en figuurlijk, dat was het namelijk ook. Niet goed waren, want er waren wat verkeerde oplossingen. Jan Boerenfluitjes, uitzendkrachten, trekzak, fluitenkruid, fluitje, tam-tam. Eitje zag ik ook. En luchtgitaar zag ik ook nog voorbij komen. Maar de winnaar, Letty, die schreef het volgende. Goedemorgen, ik geniet iedere ochtend van jullie heerlijke programma terwijl ik in de auto zit naar mijn werk. Dank jullie wel. Vandaag was ik zo lekker vroeg op mijn plaats van bestemming dat ik tijd had om de oplossing van de crypto in te sturen. Ik denk dat de oplossing is een fluitje van een cent. Als dat geen low-budget instrument is, dan weet ik het ook niet meer. Makkie toch? Nou, zeker. Ik wens jullie een prachtige dag en een heel fijn weekend. Dat wensen wij jou ook. Letty, dankjewel. En we zorgen dat het album van Theotime Langlois de Zwarte met muziek van Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges naar je wordt opgestuurd. Straks gaat Ab Nieuwdorp verder hier met de klassieke fluitje van de cent. Kun jij daar iets mee?
1: Jazeker. Ik begin met een vogel die niet zozeer fluit, maar zijn eigen naam roept. Dus een roepvogel.
0: Roepie, roepie.
1: Het zou kunnen.
0: Goed, oké. Okay. En we eindigen met voor al die mensen op de A12 en anderen een walsje van Schnitke. Dankjewel voor de fijne muziek, Jacobus.
2: Graag gedaan, Hans.
0: En een fijne dag allemaal.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO gevraagd om hulp nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zegt het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en ook de ventilatie uit te zetten. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. Vanmiddag wolken en zon en het is drukkend warm bij 28 tot 33 graden. En dan kunnen er ook vooral in het oosten zware onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. En ik zeg in dit geval even koekoek, daar ben ik weer.

En zo klonk Il Cucù uit L'Uccelli, De Vogels in het Italiaans, van de Italiaanse componist Ottorino Respighi, gebaseerd op muziek uit de barok en de renaissance. Gespeeld die koekoek door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Tamás Vasari. En daarmee zijn we deze klassieke helemaal binnengekomen, die klassieke van vrijdag 29 mei, de laatste vrijdag van deze maand, met, jawel, omdat het vrijdag is, ook weer een aflevering van All of Bach in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging, weer een nieuwe, mooie nieuwe release van muziek van Johann Sebastian Bach. Die klinkt later, nu al Bach, gespeeld door The Academy of Ancient Music. Brandenburgs concert nummer 1.

Natuurhoorns hier bespeeld door leden van de Academy of Ancient Music. Ik wou St. Martin in the Field zeggen, dat zit gewoon ingebakken. Academy of Ancient Music dus, met die natuurhoorns onder leiding van Richard Egar in 3 delen uit het eerste Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach. En nu een lied vol dankbaarheid en verwondering. Heel belangrijk, altijd, maar ook zeker in deze tijden.

All Things Bright and Beautiful van John Rutter, ook door hem gedirigeerd, de Cambridge Singers en het London Philharmonic Orchestra. Katja en Marielle Labeck en een van hun echtgenoten, Semyon Bishkov, gedrieën achter drie aparte vleugels. En zij zijn te horen bij de Berliner Philharmoniker in dit deel uit het concert voor drie piano's en orkest van Mozart.

Tempo di Menuetto uit het Lodron Concert. Concert voor drie piano's en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. Achter die drie vleugels dus Katja Lebek, haar zus Marielle Lebek. En die is dan weer getrouwd met Semyon Bischkov, zat achter de derde vleugel. En is ook dirigent, Semyon Bischkov. Onder andere staat hij voor de Berliner Philharmoniker in dit geval dus.

0: kettingreactie.
1: Ja, we zitten weer redelijk stipt op 9:30 nog steeds. Dat is het tijdstip van deze vaste rubriek van dit programma. De klassieke, de kettingreactie dus. Reageren met muziek op muziek door een andere luisteraar eerder aangedragen. Gaan we altijd even terugluisteren. We zitten een beetje in... we zijn van het Engels naar het Nederlands gegaan. En toen gingen we gisteren naar het prachtige Fries, gezongen door Nienke Laverman. En van de Fado's op teksten van Slauerhof, maar dan dus in het Fries die insummen.

0: Daar probeer ik dan fluisterzacht bij te komen. Bij het begin van die Fado, gisteren in zijn geheel gezongen. De instrumenten zetten later in, maar dat was dus gisteren allemaal te horen. En jullie hebben fantastisch ingezet. Dank daarvoor. Veel reacties binnengekomen. Onder andere van Jos van der Leur. Jos schrijft, beste Ab, na het Fries van gisteren, Nienke Laverman, stel ik als nieuwe schakel voor het lied Ne me quitte pas van Jacques Brel, maar dan in het Zuid-Afrikaans gezongen door Herman van Veen. En het wordt dan Moeni weggaan nie.
1: Op speciaal verzoek van Jan Coetzé uit Pretoria in Zuid-Afrika. Moet niet weggaan, nee. Jij moet liever vergeet, maar jij moet net onthouden. Verbij is verbij. Wis uit die tijd van misverstand en die tijd verspil, die aanhoud probeer om te vergeet. Van die weggaan tijd, gister het gebeurd. Moet niet weggaan, nee.

ongeveer jou een liefdesverhaal. Twee mensen leer, twee harten versmelt, een liefde ontvlam, een tweede keer. Ik vertel een verhaal van een koningse nood. Hij sterft van zijn liefde, want weggaan is dood. Maar niet weggaan is.

ik is nimmer nie. Die leven is leeg zonder jou. Maak mij die schaduw wee van jouw schaduw. Maak mij die echo van die woorden uit jouw mond. Van jouw voetstap op die grond. Moet je weggaan, nee.

Applaus voor Herman van Veen en muzikale vrienden in de Afrikaanse versie, Zuid-Afrikaans gezongen. Nummer Kitepa werd Moenie Weggaan Nie. Ja, die dubbele ontkenning, hè, in het Zuid-Afrikaans. Moenie Weggaan Nie. Herman van Veen dus met muzikale vrienden in dat werk van Jacques Brel in de kettingreactie. Wat mag hier volgens jou, wat moet hier misschien wel volgens jou opvolgen? Komende maandag weer zo rond 9:30 in de kettingreactie. Laat het me weten. Via de NPO Luister app of via de mail. Dat kan ook. De klassieken@avrotros.nl. Dankjewel.

0: orkest gedulp opera Bastille onder leiding van Myung Woong Chung in de Seguidilla uit Carmen van Jorge Bizet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

The Breaking of the Fellowship uit The Fellowship of the Ring. En dat dan weer uit The Lord of the Rings. De boeken van Tolkien, verfilmd door Peter Jackson. En daarbij die magistraal mooie muziek van Howard Shore. En hij dirigeerde ook Howard Shore, het London Philharmonic Orchestra en The London Voices.

fluitiste Emily Bynan. Al heel wat jaren weer verbonden aan het Concertgebouw Orkest. Oorspronkelijk uit Wales. En hier was Emily ook te horen met het BBC National Orchestra of Wales. Onder leiding van Bramwell Tovey. In het eerste deel, in de versie voor fluit en orkest. Van oorspronkelijk de fluitsonate voor fluit en piano. Van de Frans componist Francis Poulenc. Zometeen onder andere muziek van een wonderkind dat op deze dag werd geboren en heel belangrijk werd voor de ontwikkeling van de filmmuziek. En een heerlijke wals van Tchaikovsky en nog veel meer in deze klassieken van Avro Tros op NPO Klassiek. Maar eerst nog even de lente laten bezingen in muziek van Louis Spohr. Je suis encore dans mon printemps. Variaties voor harp, gespeeld door Lavinia Meyer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ster. Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
7: Hey Remon!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland was vastgesteld. Dat was in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niet zeggen. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

hoorde de wals uit de tweede acte van de opera Yevgeny Onyegin van Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Gespeeld, die wals, heerlijk, heerlijk, door het Tonhalle Orchester Zürich onder leiding van Paavo Järvi. En nu van de ene opera Yevgeny Onyegin naar een andere, een lichte opera. Ook wel een operette genoemd door sommigen, Le Comte d'Hoffmann, Hoffmanns vertellingen van Jacques Offenbach.

Hai Kyung-hong als Julietta en Jennifer Lamour als Niklause. Samen met het Münchener Rundfunkorkest, onder leiding van Jesús López Cobos, in dat beroemde duet Belle Nuit aux Nuits d'Amour. Oftewel de barcarolle uit Le Conte d'Hoffmann van Jacques Offenbach. Vandaag, 29 mei in het jaar 1897, werd Erich Wolfgang Korngold geboren in Brünn. Gestorven in 1957 in Hollywood. Gustav Mahler, niet de minste, die noemde Korngold toen hij nog maar 9 was een genie. En Zemlinsky, ook zo'n grote uit het fin de siècle, vond het op zijn 12e zinloos hem nog iets te leren. Toen was dus Korngold 12. Hij was de nieuwe Mozart, hij was een wonderkind en werd ook de vader van de filmmuziek, een van de founding fathers van de Hollywood sound. Maar Korngold was zoveel meer dan dat. Voor Hollywood schreef hij opera's die Wenen in vervoering brachten, kamermuziek, liederen, een heel Weens oeuvre van een rijpheid die de meeste componisten hun hele leven niet bereikten. Toen Hitler in 1938 Oostenrijk annexeerde, was Korngold toevallig in Hollywood. Hij bleef. En hij zwoer: zolang Hitler leeft, schrijf ik alleen filmmuziek. Geen concertmuziek meer, geen opera, functionele muziek voor een wereld in brand. En dan voor het witte doek dus, met heel veel films waarin Errol Flynn schitterde. In 1945, de oorlog voorbij, Hitler dood, greep hij zijn pen weer op en schreef het vioolconcert, opgedragen aan Alma Mahler, weduwe van zijn mentor. En de thema's in dat vioolconcert recycelt hij vrijelijk uit zijn filmmuziek. Beginthema komt uit Another Dawn, maar Korngold had gelijk, muziek is muziek, ongeacht of het voor het podium of voor de bioscoop is geschreven. Muziek is muziek en goede muziek is en blijft goede muziek. Première van het vioolconcert werd gegeven door Jascha Heifetz. En het was James Ennis die het werk decennia later opnieuw op de kaart zette met een opname van kristalheldere schoonheid. Korngold zei zelf: muziek heeft in de eerste plaats melodie nodig. Hier heeft ze dat. Hij was als geen ander een meester in het schrijven van de mooiste melodie. Nou, luister maar. James Ennis dus, Vancouver Symphony Orchestra, onder leiding van Bramwell Tovey, in dat vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold.

0: Met de finale gebaseerd op de filmmuziek bij The Prince and the Pauper. En daarvoor de andere twee delen. Het complete vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold op zijn geboortedag, geboren in 1897 op deze datum. James Ennis, solist, en het Vancouver Symphony Orchestra onder leiding van Bramwell Tovey.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

celliste Sol Gabetta. En ik heb het al eerder gezegd en ik zal het regelmatig herhalen. Ze komt naar het Prinsgrachtconcert 22 augustus. Dan treedt ze op, onder andere met haar grote vriend pianist live Uwe Ansnes. Ook een fantastisch muzikus. En Maria Warenberg, mezzo-sopraan en nog veel meer muzici. Hier Sol samen met Olga Kern op piano in een deel uit de cellosonate van Sergei Rachmaninoff. Daarvoor José Carreras en Kiri Tekanawa onder leiding van Leonard Bernstein met dat studioorkest, de beroemde opname onder zijn leiding van zijn eigen West Side Story. En we hoorden hen in One Hand, One Heart. En die documentaire, The Making Of, staat nog steeds op YouTube. Heel bijzonder om dat nog eens te bekijken. Straks muziek. Ja, het is vrijdag Olof Bachdag in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging van Johann Sebastian Bach dus. Maar eerst Binge, Ronald Binge, Elizabethan Serenade.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk morgen naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van den Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelredome voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren. De regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: Simon Rattle dirigeerde het City of Birmingham Symphony Orchestra. Was hij ook jarenlang chef-dirigent van. Hier in de finale, deel 4, uit symfonie nummer 22. De filosoof van Joseph Haydn.
1: All of Bach.
0: Vrijdag Olaf Bachdag in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Weer een mooi werk van Bach vandaag in de release, in geluid en ook in beeld. Prelude in C groot, Bach werken verzachtings 924, uitgevoerd door Shushan Ding. Ten tijde van de opname 10 jaar uit de Verenigde Staten in het kader van het talentontwikkelingsproject Toetsenisten van die Nederlandse Bachvereniging en opgenomen in het Malteserhuis in Utrecht. Muziek geschreven voor een van de zonen van Johann Sebastian Bach, het lesboekje Klavierbüchlein, lesboekje, korte pedagogische werken en eenvoudige stukken om te studeren.

geschreven voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, door vader Johann Sebastian. Wilhelm Friedemann die was ten tijde van het klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann 10 jaar. En dat was ook de uitvoerende, Shushan Ding. Hij was 10 jaar toen het werd opgenomen in dat prachtige Maltesehuis in Utrecht. En vandaag dus ook te bekijken in het kader van All of Bach in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging, npoklassiek.nl/allofbach.

de Philharmonie, oftewel Koninklijk Vlaams Philharmonisch Orkest, onder leiding van Philippe Herwegen, in deze opname van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven, deel 2 daaruit. En nu de Italiaan Giovanni Benedetto Platti, gespeeld door Albrecht Nayer Hobo en het New Seasons Ensemble, concert voor hobo en strijkers

0: Tweede helft uit het Hoboconcert in Gerklein van Giovanni Benedetto Platti, Albrecht Meyer, solist, en het New Seasons Ensemble.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Salonorkest Trocadero met als primarius violist Erne Ola. Jarenlang verbonden ook als concertmeester van de Metropoolorkest in een heerlijke tango El Choclo van Angel Filoldo. Muziek om ook heerlijk richting het weekend te gaan. En als we het hebben over het weekend, mooie concerten vanavond en morgen. Dat heeft alles te maken met een nieuwe cd. Een nieuwe cd van het Margarethe Consort, aangevoerd door Marit Broek-Roelofs. Vanavond in Smilde en morgenavond in Franeker. Cd-presentatie van de derde cd in prachtig drieluik inmiddels. A German Christmas, A German Passion en nu die nieuwe cd German Spirit. Derde album dus van het Margarethe Consort. Een ode aan de Pinkster. Tijd ook zeer begeisterde muziek in het reeks rondom muziek uit de Noord-Duitse barok. En meteen maar beginnen. De eerste track die zal vanavond ook worden uitgevoerd live natuurlijk door dat fantastische ensemble Veni Sancte Spiritus van Thomas Zelle. Kom, Heilige Geist.

Ik zou het wel weten hoor, op deze warme meiavonden in een heerlijke koele kerk zitten. Het laatste zonlicht door de kerkramen naar binnen zien gaan. De avond zien vallen en je dan onderdompelen in deze hemelse muziek van onder andere Thomas Selle, Veni Sancte Spiritus, uitgevoerd door het Margarethe Consort onder aanvoering van Marit Broek-Roelofs. Nou, dat kan. Misschien kom ik er wel bij vanavond in Smilde of morgenavond in Franeker. Ik zou het zo doen, die cd-presentatieconcerten, want het staat allemaal, wat je net hoorde, op die nieuwe cd, German Spirit. Het wordt vanavond gepresenteerd in Smilde dus, vanaf 7 uur al een inleiding bij het programma, bij die cd, door Dr. Marcel Zwitser. Muziek uit de Noord-Duitse barok. En om 8 uur begint het concert. En morgenavond dus in Franeker en in Martinikerk. Ook weer om 7 uur de inleiding. En dan om 7:45 het concert. Vanavond in de Koepelkerk in Smilde nog even ter volledigheid. En het staat allemaal uitgebreid op de site van het margarethaconsort.nl.

muziek van de Amerikaanse componiste Florence Beatrice Price. Dit was Adoration, gespeeld door Tine Ting-Helse trompet en haar ensemble. Ja, en dan nu de mondharmonica. Het instrument dat je misschien associeert met blues of een cowboy bij een kampvuur die op dat instrument speelt. In een heel andere rol. In muziek van Willem Strietman, componist, maar ook verbonden jaren aan de omroep De Avro, voordat hij overging en opging in Avrotros. Hij schreef dit concert in 1975 en gaf het een Franse titel, Au Bonne Douce France. Over La Douce France, eigenlijk drie delen, als drie momenten van een dag in Frankrijk. Ochtendlicht, zonnige middag en nachtelijke mist. Het is muziek die zweeft tussen kamermuziek en impressionisme, alsof Claude Debussy ooit een blues, een jazzclub heeft bezocht, daar de mondharmonica hoorde spelen en dacht, daar ga ik iets mee doen. Maar het is dus geen Debussy, maar Willem Strietman. En Tommy Riley is de solist in dit deel Midi ensoleillé. Dus een zonnige, heerlijke, lome middag.

0: Het doet wat het zegt en hoe het klinkt. Midi ensoleillé. Zonovergoten middag uit het harmonicaconcert, mondharmonicaconcert au Bonne Douce France van Willem Strietman. Gespeeld door Tommy Riley en het Metropool Orkest onder leiding van Dolf van der Linden. En ik ken iemand die een heel leuke podcast heeft gemaakt over Dolf van der Linden. Meneer Dolf?
1: Ja, maar
0: dat
1: echt.
0: Ben jij.
1: Ja, dat ben ik zeker niet. Maar ik was zo onder de indruk van die man toen ik daar indook. Gewoon het Metropool Orkest oprichten. En daar decennia aan verbonden blijven. En alles maken, dirigeren, schrijven. Zo'n alleskunner. Ja, dat bestaat niet meer tegenwoordig, denk ik.
0: Maar wie zich als kunnen vindt, mag zich melden via de NPO Luister-app. Ja. Zometeen voor de muziekfabriek met muziek. Je hebt iets meegenomen.
1: Ja, nou, toevallig. Je had het over zon over grote toestanden. En wat mij altijd opvalt bij dit soort weer, zoals het nu is, een beetje drukkend zomers, dat vinden sommige mensen heel mooi weer. Ik vind dat eigenlijk te warm. En dan kan je allemaal horen in deze Summerland. Van William Grant Still. En ik hoor dus de regen.
0: Ja.
1: Hoop ik, de zomerregen. Maar iemand anders hoort denk ik een zonovergoten strand.
0: Heerlijk, ik zou willen blijven luisteren. Maar dat kan dus gewoon zo meteen. Ja. Naar de muziekfabriek. Je kan ook meekijken, want je ziet er echt als voor het beeld.
1: Ik ben in de make-up geweest.
0: Je bent in de make-up geweest. Ja, straks moet ik in de make-up.
1: Vroeg en jij mag zo. Ik zag je naam staan op het lijstje. Ja, ja. Het Afrotros persfotolijstje.
0: Shoot moment. Ja, ik ga inderdaad in de schmink. Jij gaat achter de microfoon en de kamers voor de muziekfabriek. En ik wens jou, lieve luister, een alvast heel fijn weekend. Dag!
2: Deze week in Discotabel een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de 6e symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's 6e symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt juist meer ontvangt. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in een slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden op de scholen. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Tros. Op deze dag in 1955 stond in Nederland de eerste file. De eerste. De laatste is nog lang niet in zicht, dus laat je rustig meevoeren met deze forel. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Yevgeny Kisin met zijn vrij spel, wilde ik bijna zeggen. Maar zijn variatie op die forelle muziek van Franz Schubert. Welkom bij de Muziekfabriek. Het is vrijdag, de laatste vrijdag van mei. En we lunchen de komende kwartieren klassiek met Die Mainacht van Fanny Mendelssohn, nu het nog kan. Summerland van William Grant Still, want ja, dat land komt eraan. En we gaan ook lekker spetteren met muziek uit de docufilm Wat. Maar vooral eerst wil ik je wat vragen. Wat maakt jouw vrijdagmiddag beter? Heb je iets leuks meegemaakt? Iets moois gemaakt? Ben je ergens trots op? Of kwam je iets inspirerends tegen? Stuur het naar deze studio. Heel graag doe dat met de NPO Luister-app.

0: het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Ze speelde Concerto Grosso in F van Pietro Locatelli.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, regen. Ik ben er, en dat is een beetje vreemd, misschien dol op. Het ruikt altijd zo lekker, zeker als het daarvoor lang droog is geweest. En ik heb ook een grote tip. Als je in de regen moet fietsen, altijd een pet op doen. Dan hoef je niet te fronsen, kan je blijven glimlachen en is de regen ook meteen een stuk vrolijker. En ja, met dit soort drukkend warm weer, wanneer heel veel mensen toch een soort zucht van genot slaken op het terras, verlang ik altijd naar koelte, naar druppels van boven. Nu staat er gelukkig regen in de weersverwachting. Iets wat anderen dan weer minder vrolijk stemt. En ik hoorde vanochtend de track die ik nu ga draaien van pianiste Geneva Kennemason, Summerland. Het is muziek van William Grant Still. En ik hoor daarin een zomer met genoeg koelte. Jij hoort misschien wel volop zon in de noten. Want ja, mooi weer, dat is voor iedereen iets anders.

Geneva. Kenna Mason speelde Summerlands van William Grant Still. Het zomerland dat jij wil, het zomerweer dat jij zoekt. En ja, omdat het nog maar 3 dagen mei is, is het denk ik goed om het er ook even van te nemen met Die Mainacht van Fanny Mendelssohn.

0: Jacques Guibert schreef dit scherzo voor harp. Kyungye Kim Sutre speelde het. En daarvoor hoorde je Susan Gritton zingen bij Eugène Asti op piano. Die Mainacht van Fanny Mendelssohn.
1: Happy, happy. Happy, happy.
2: Mooi moment.
0: Ach, daar draaien wij graag muziek bij. Waar kijk je naar uit? Of waar sudder je op door? Jelle Houtsma schrijft, dag Karien, wat mij blij maakt vandaag. De eerste run-through voor de opera Turandot ging fantastisch. De opera zelf is aanstaande zaterdag hier in Victoria in Malta. Wat een geweldige sfeer nu we voor het eerst met het Philharmonisch Orkest van Malta de hele opera repeteerden. Met een sterrenkast uit Italië. En mijn rol als soldaat is beperkt, maar meedogenloos. Nogal genieten om eerlijk te zijn. Klinkt fantastisch, Jelle. Har stuurt een foto van rode aardbeidjes. Hier, Har. Uit Maastricht, zojuist de eerste aardbeien uit eigen tuin geoogst. Fris en fruitig. En een mail, een bijzondere mail van Bart Voogd en Mirjam. Hoi Karien en medewerkers. Vandaag gaan mijn vriendin en ik trouwen in het stadhuis van Deventer. Na de ceremonie gaan we naar de Koningskerk in Deventer voor een huwelijksdienst. En wanneer mijn vriendin daar naar binnen zal lopen, begeleid door haar vader, zal de muziek klinken van Gloria in Excelsis van Vivaldi. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen. Zou je dit prachtige nummer misschien willen draaien? Groeten van Bart en Mirjam. Ja, jeetje Bart, dat kan ik toch niet weigeren op een ongelooflijk mooie, gelukkige huwelijksdag.

Gloria van Vivaldi voor Mirjam, die op deze klanken de kerk inloopt aan de arm van haar vader om met haar Bart te trouwen. Wat een mooi beeld en voor nog grotere verbondenheid op deze dag. En als dank voor alle mooie berichten tijdens de mooie momenten is hier muziek van Johannes Brahms, waarbij alles bij elkaar komt. Symfonie nummer 4, openingsdeel.

0: Deutsche Kammer Philharmonie Bremen onder leiding van dirigent Paavo Järvi met het eerste deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms. Charmante muziek en Har met zijn tuingerijpte aardbeien en Jelle de soldaat in Puccini's Turandot. De mooie momenten die jullie vandaag naar deze studio stuurden maken het glas aan de lunchtafel toch echt weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Oyster Catcher Tango van Martin Fonsen, geschreven voor de natuurdocumentaire Wat. Ja, zometeen een Zweeds zomerlied, uitgekozen door producer Loes. En ze gaat zelf toelichten hoe het allemaal zit met dat lied. Maar eerst nog Graceful Ghost Rag, Marc-André Amelin op piano.

0: elegante geest. Graceful Ghost Rag van William Bolcom. Je hoorde Marc-André Amelin spelen. Ja, en we draaien nu een Zweeds zomerlied. Producer Loes had het gevonden. Ze vond het erg toepasselijk. Mooie muziek. Maar ook toepasselijke titel. Toen bleek haar Zweeds iets minder goed dan ze dacht. Ze stuurde me vanochtend een voice-app. Luister even mee.
1: Hey, Karin. Weet je nog dat ik die Zweedse muziek uitkoos? Zo'n lekker gitaar- en saxofoonmuziekje. Sommari Burea. Ik dacht dus, lekker thema, zomer op het kantoor, Burea. Maar ik kom er dus net achter dat het helemaal niet over een kantoor gaat, maar dat Burea een stad in Zweden is. Zo rechtsbovenin aan het water. Het gaat dus over een zomer in Burea, niet op het kantoor. Nou goed. Nog steeds hele leuke muziek, dus laten we het alsnog draaien. Doeg!

zomer in de Zweedse plaats. Burea Elise, die appt nog. Haha, Bira, als ik het goed uitspreek, betekent wel bureau, dus bijna. Ja, so close. Sommar i Burea, het betekent dus zomer in Burea. Maar ja, het is ook heel geschikt voorbij een zomer aan je bureau. Muziek van en door de Zweedse gitarist Lennart Wastason was het trouwens samen met Ingvar Palm. Die speelde saxofoon. En dit is een klarinet door Von Weber geschreven.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Bij een verkeerscontrole bij Vught is deze week iemand opgepakt die meer dan 100.000 euro bij zich had. Het geld lag in een plastic tas onder de bijrijdersstoel van een gehuurd busje. De verdachte is een man van 36 uit Zaandam. Hij wordt verdacht van witwassen. Als hij niet kan aantonen waar het geld vandaan komt, krijgt hij het niet terug. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Hij kreeg 2 jaar geleden 6 jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. En daarnaast kreeg hij een celstraf van 1,5 jaar voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Promes ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit nog vast. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die ook op de school zaten. Er zijn vaker branden in Keniaanse scholen. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet langer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigde als 2e. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed in de verkiezing. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan met hagel en zware windstoten ook. In het weekend dan weer zonnige periode en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
5: The Shower zometeen, koormuziek van Edward Elgar. Ook de Goldberg-variaties van Bach door 4 saxofoons. Maar eerst opgewekt strijken met Mozart.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Camerata. Academica Salzburg speelde het openingsdeel uit het Divertimento voor strijkers van Wolfgang Amadeus Mozart. Welkom terug, het is de Muziekfabriek. Tot 2 uur lunchen op Klassiek. Wat fijn dat je luistert, dat je erbij bent. Ik las een goede tip voor deze mei en juni weken en weekenden. Ga op microavontuur. Dat houdt eigenlijk in dat je manieren bedenkt om die wandeling of dat uitje net iets spannender of gewoon een nachtje langer te maken. Dus niks ingewikkelds met veel bagage of grote reisbewegingen, maar klein en toch avontuurlijk. Zometeen een voorbeeld van zo'n microavontuur na dit strijkoctet van Felix Mendelssohn.

0: Kator Eben en het Belcher Quartet speelden het tweede deel uit het strijkoctet van Felix Mendelssohn.
1: Goed idee.
0: Ja, ik las een hele leuke tip. Ga op microavontuur. Bedenk manieren om die wandeling, dat uitje, net iets spannender te maken. En dat kan bijvoorbeeld door te bikepacken. Het schijnt zeer populair te zijn. Licht bepakt op je fiets van camping naar camping. Ja, ik ken mensen die dat weken lang, maandenlang doen, maar je kan dus ook micro beginnen met een dag of een weekend. We wonen namelijk in een fantastisch land waar dat heel goed te doen is. Dus doe er je voordeel mee met die ongelooflijk leuke fietsknooppunten van de ANWB. En wat krijg je ervoor terug? Avontuur, rust in je hoofd en een gevoel van vrijheid. Bikepacking, ja, dat, ik denk dat Edward Elgar, de Engelse componist, dat ook erg fijn had gevonden. Hij was namelijk dol op zijn Royal Sunbeam fiets. Een manshoge fiets, zoals je hem zou tekenen. Zo'n hoog driehoeksframe, grote wielen. En hij noemde zijn fiets Mr. Phoebus. Fietste soms wel 100 kilometer per dag. En dan af en toe stapte Edward Elgar even af om een melodie te noteren. Zoals deze koormelodie Deluxe.

In vrije vertaling wordt er gezongen: Wolk, ik wou dat mijn ogen, net zoals jij je regen loslaat en de aarde zacht maakt, dat mijn ogen ook zouden kunnen wenen en mijn harde hart verzachten. Misschien breekt er dan na een aantal buien weer een beetje licht door. Ja, na regen komt zonneschijn met het Rodolphus Choir onder leiding van Rolf Allwood en The Shower van Edward Elgar.

0: Het Berlage saxofoonkwartet speelde de aria uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: In een interview vorig jaar vertelde violiste Janine Jansen over de druk waar jonge muzici tegenwoordig mee te maken hebben. En het gesprek draagt de veelzeggende titel Perfection Can Be a Trap. Perfectie kan een valkuil zijn. Niet alleen muzikaal moet alles nu kloppen, maar ook online moeten die jonge muzici voortdurend zichtbaar zijn. Foto's posten, filmpjes maken, content leveren. En Janine Jansen die zegt in het interview dat ze daar gemengde gevoelens over heeft. Ik citeer haar. Als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen met burn-out, lijkt het me dat het belangrijkste voor jonge muzikanten is om omringd te zijn door de juiste mensen. Op die manier kan je een carrière voor de lange termijn opbouwen in plaats van concert naar concert te rennen. De juiste mensen dus, buiten het concertpodium en erop. Je hoort violiste Janine Jansen met het vioolconcert van Max Broeg. De muzici van het Gewandhausorchester Leipzig.

0: Janine Jansen op haar viool bij het Gewandhausorkester Leipzig onder leiding van dirigent Ricardo Chailly. Ze speelde het tweede en het derde deel uit het vioolconcert nummer 1 van Max Bruch.
1: Hit van de week.
0: Ja, en dat is dan voor de allerlaatste keer Compañeros van Jeff Heijnen. Ook door hem op gitaar gespeeld en Masha van Nieuwkerk op de cello. Ik vind het zelf jammer. Ik had hem eigenlijk nog wel een weekje langer willen draaien. Maar volgende week, maandag, weer een nieuwe hit van de week. Dus we gaan er even extra van genieten. Hier zijn ze, de muzikale vrienden, de Compañeros.

Jeff Heijnen op zijn gitaar. Masha van Nieuwkerk op haar cello Compañeros. Geschreven door Jeff Heijnen. En het was de muziekfabriek hit de hele afgelopen week. En ik dacht, ja, misschien wel leuk. Mocht jij nou luisterend denken, ik heb ook een hit in mijn hoofd. Ik weet wel, zo'n stuk muziek, ja, net of al lang geleden uitgebracht. Een stuk muziek dat je moeiteloos de hele week zou kunnen draaien in de muziekfabriek. Omdat het een hit is, hitpotentie heeft. Geef het dan even door via de NPO Luister app. Dan nemen we hem mee tijdens de Hit van de Week vergadering op maandagochtend 9 uur.

Si tu vois ma mère, Sydney Bechet. Lucien Renaudin-Vary speelde deze hit op haar trompet bij het BBC Concert Orchestra. Ja, en het is over 10 minuten alweer tijd voor Jets Vrijdagshow. Jet Berkhout, ze moest net als ik op de foto. Afro-tros persfoto's worden er gemaakt vandaag. Dus ik denk dat ze er prachtig uitziet. Ik ga er zoeken. En hopelijk kan ze zo even met mij praten na Van Beethoven's 4e symfonie, 4e deel.

0: Het Gewandhausorkester Leipzig. En Jetz, ik doe deze microfoon voor je open. Ja, waar wil je?
1: Hier? Ja, nee, ik vind het hartstikke... Welke wil jij? Ik
0: had... Doe die maar. Dit klinkt goed,
1: Microfoon dans.
0: Fantastisch. Hey, jij hebt dit ook een keer gespeeld, hè, Jetz? Dit vierde deel.
1: Ja, ooit. Nederlands Studentenkamerorkest. Ik krijg weer de zenuwen.
0: Ja, ik zag het. Ja. Het lijkt me vrij ingewikkeld.
1: Ja, je kan moeilijk genieten als je die noten wil halen.
0: Maar ja, het gaat ook maar door.
1: Heerlijk om het hier nu in de studio te horen.
0: Ja, terwijl je lekker je programma voorbereidt. Ja, wat ga je allemaal
1: ook die zenuwen.
0: Doen?
1: Nou goed. Nee, ik heb ontzettend leuke gasten. Paolo Guarini en Marco Danessi. Samen duo Ebano. Ja, ze doen beide iets Ebenhout. Met Ebbenhout. Ja.
0: Oh.
1: Verder zeg ik niks.
0: Nee?
1: Oh, is leuk. Nee, dan kan je raden. Wat zou dat voor een combi zijn?
0: Ik laat je net weer aan. Oh, sorry.
1: Oh ja, daar zei je het. Ja.
0: Ik dacht dat ik moest raden welk vrij spel ze
1: leuk
0: gingen
1: is,
0: doen.
1: Ze hebben een componist omarmd die nooit iets voor hun duo heeft geschreven. En daar hebben ze zoiets moois van gemaakt.
0: Oh.
1: En daar hoor je zo meer over.
0: Is het oude muziek?
1: Wat is oud?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Jetz Vrijdagshow is in ieder geval splinternieuw. Ik wens je heel veel plezier met Jetz en een prachtig weekend. Dag.
2: Afrotros. De omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marion Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude mannen. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op en bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. In het zuiden en zuidoosten kunnen onweersbuien ontstaan met hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
4: Goedemiddag.

Muziek van Ravel, Le Tombeau de Couperin, door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Begin van de vrijdagnamiddag. Ik heb toch het gevoel dat de vrijdag vroeg valt deze week. Na zo'n heerlijk lange maandag plus weekend. En ik wou zeggen, ik heb allemaal vroege vrijdagmuziek, maar feitelijk heb ik vooral heel veel lekkere muziek. Denk symfonische dansen van Rachmaninoff, de jaargetijden van Vivaldi, The Godfather, Strauss. En nu, om te beginnen, Tchaikovsky. Tweede deel. Eerste pianoconcert. Lang. Chicago Symphony Orchestra. Daniel Barenboim.

Onyx Brass speelde Promenade uit de prelude van Gordon Langford. En daarvoor hoorde je dus Lang Lang in het tweede deel uit Tchaikovsky's eerste pianoconcert. Ik zit de hele tijd te switchen tussen het ene zomerse tv-programma. En het andere. Er gebeurt zelf veel in de wereld. En er gebeurt soms ook veel in je eigen persoonlijke kring. Dat er dan een paar ankers zijn die zoveel houvast geven. En dat is Roland Garros met zoete aardbeien. En het Koningin Elisabeth Concours. Als de merels 's avonds nog zingen en de gordijnen voor de open tuindeuren opbollen. En gisteravond, toen was ik eigenlijk dit programma aan het voorbereiden. Alleen mijn oog en oor dwaalden telkens af naar Alvaro Lozano Camés. Een van de finalisten van het concours. En wat ik zo knap aan hem vond, is dat hij het moderne opdrachtwerk van Fang zo bevlogen en zo muzikaal speelde, dat ik het voor het eerst mooi vond. Nou, toen ben ik even in Alvaro gedoken. Al zijn stukken teruggeluisterd, de halve finale, de voorrondes. En ja, misschien ben je dan een beetje biased, omdat je weet dat hij de finale haalt. Maar ik vond alles mooi. En ik dacht ook, wat heeft hij veel ingestudeerd? Dit is een opname van zijn eerste ronde zoek.

De zaal zat nog niet stampvol zoals nu in de finale. Maar Alvaro Lozano Camés kreeg al een applaus. Je hoorde hem samen met pianiste Naoko Sonoda in de ballade van Joseph Souk. Een live opname van het Koningin Elisabeth Concours. Ultieme eind mei tv, als je mij vraagt. Dus als je zin hebt om mee te kijken, dat kan dus ook online. Als je het gewoon opzoekt, Koningin Elisabeth wedstrijd. Laaf jezelf. Ja, of aan Roland Garros. Hè. Dat is ook heel meditatief. Ik lees reacties in de NPO Luister-app. Aardbeien eet je bij Wimbledon. Ja, sorry. Ik doe dat dus ook bij Roland Garros.

0: Draw on Sweet Night van John Wilby door Le Cri de Paris. En daarvoor hoorde je Augustina de Ligt en Orion Wise in Banjo en Fiddle van William Kroll.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Ik weet nog goed dat ik Lorenzo Viotti voor het eerst zag. En ik knipperde met mijn ogen. En dat kwam niet door zijn zwoele oogopslag of sixpack, maar door alle meisjes in de zaal tussen wie ik me bevond. Ze waren amper 20, naveltruitjes vol in de make-up, alles vastleggend met mobieltjes. En ik dacht, ja, oh, dit was natuurlijk zoals het vroeger ook was bij Liszt en Paganini. En ik was blij dat ik die avond alleen was. Want observeren gaat toch vaak het beste alleen. Vanavond staat Lorenzo Viotti op de bok voor zijn Nederlands Philharmonisch Orkest tijdens het Afrotros Vrijdagconcert in Tivoli-Vredenburg. En dan is er nog iemand te zien die ook een hele eigen fanbase heeft, de ravissante Patricia Kopanchitskaya. Mijn tip, ga daarheen vanavond en ga alleen en geef je ogen en oren de kost. Denk je, ja, goed idee? Nou, ik heb 5 solokaarten voor het concert vanavond. Wil jij zo'n solokaart? Stuur nu dan een bericht naar de NPO Luister-app. Je hebt 10 minuten de tijd, dan ga ik ze meteen verloten. En dat is precies de duur van dit deel uit de symfonische dansen van Rachmaninoff. Want ja, die gaan ze spelen.

tweede deel uit de symfonische dansen van Rachmaninov. Vanavond dus te horen door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Lorenzo Viotti. En Patricia Kopanczynskaya gaat dan dus Shostakovich spelen, vioolconcert, maar ook de Chaconne van Bach. Nou, dit wordt hysterisch tof. Ik heb 5 solokaarten en die zijn verloot onder luisteraars Herbert, Johan, Leo, Frank en Onno. Gefeliciteerd, jullie gaan daar bij zijn. Alle anderen, geen nood, het is rechtstreeks te horen hier op NPO Klassiek.

The Godfather Waltz van Nino Rota bij de film The Godfather. Volgens jou is dat het 269ste mooiste stuk ooit geschreven, klassieke stuk. En als je het dan verengt tot de categorie filmmuziek, dan is het nummer 9. Dat is de notering in respectievelijk de klassieke top 400 en de filmmuziek top 400. Zometeen. Gaan we honden stellen. Pak je rekenmachine er maar vast bij. Tot die tijd. Ander dier. Leuk. Vleermuis. Vledermaus. Dit is buiten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten en is de consul niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim 1 graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Dat gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. Agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm, de temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, ook met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen af en koelt het af tot 1 graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wandel met Capella Amsterdam, Califax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
7: Goedemiddag, welkom terug. Dit is Hummel.

0: Trompetiste Lucienne Renaudin van Rie en het Luzerner Symfonieorkest in het derde deel uit het trompetconcert van Hummel. Ja, je hoort er iets anders doorheen, want ik loop even naar de live studio. Daar zijn mijn gasten al aan het inspelen. Marco Danesi op de klarinet en Paolo Gorini op de piano. Zij heten Duo Ebano vanwege de ebbenhouten zwarte pianotoetsen en de ebbenhouten klarinet. Maar ze hebben ook allemaal elektronica meegenomen. Ik zie een laptop hier op een barkruk staan. Ja, een soort synthesizer piano. En nog een... Ja, wat zou het zijn? Paolo, please continue playing. But it's not only ebony, right, here?
1: Not only?
0: Ebony.
1: Not really.
0: Not really. But,
1: a bit more than only ebano.
0: Ja, ze zijn meer dan ebano. En hoeveel meer, en ja, hoe dat klinkt. Het is een toevoeging, hè? Het is een verrijking van het ebbenhout. Dat hoor je zo meteen. Ze gaan Schubert spelen in een nieuwe gedaante. Schubert heeft nooit iets voor klarinet en piano geschreven. Nou, daar balen ze van. Maar daar hebben ze een antwoord op. Een liefdevol en creatief antwoord. Meer hoor je zo meteen. Dit is eerst Schubert in... de versie die hij zelf had bedacht.

ballet-muziek uit Rosamunde van Schubert. Je hoorde Staatskapelle Dresden. Vandaag is de allereerste hommeltuintelling. Tot en met zondag is het idee dat je een kwartier lang telt welke hommels je allemaal in de tuin ziet. Om zo eigenlijk een beeld te krijgen van de hommelstand in Nederland. Ik vind het zelf altijd wel leuk, zo'n kleinschalig saamhorig onderzoek. Ik hou trouwens ook wel van hommels. Zijn toch eigenlijk gewoon de gemoedelijkste insecten die er zijn. En daarom dacht ik, laten we vast oefenen met elkaar. Ik heb allemaal verschillende type hommels in één grote hommel medley gestopt. Duurt 1,5 minuut. De vraag is, hoeveel hommels tel jij?

waren er 8. Vitautas Sondecic op de cello, Martin Fruste en Malena Ernan, het Weinberg Quartet, Sharon Bezali, fluit, Simon Trpetschki, piano, de Kingsingers, Olivier Latry op het orgel en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Denk je, nou, doe mij maar gewoon het insect. Je kan dus tellen, kwartier lang in je tuin of je balkon, dakterras of een leuke plantsoen. En dat kun je doorgeven via tuintelling.nl.

0: Zürich Chamber Singers zongen The Light of Paradise van Paul Miller. En daarvoor hoorde je Juba van Florence Price door het Ragazza Quartet. En dank jullie wel. Ik krijg hele leuke hommelverslagen in de NPO Luister-app. En ook mooie hommelfoto's. Dat geeft hoop voor die hommelstand.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Anne-Sophie Moeter die dacht, weet je wat? Ik ga ook even op die jaargetijdenboot van Vivaldi springen.

0: De zomer van Vivaldi door Anne-Sophie Mutter en haar moeders virtuosi staat op haar nieuwe album My Berlin. Het hele album verschijnt volgende week, maar deze verscheen vanochtend.
1: Oh, nog eentje.
0: Oké, deze verscheen ook vanochtend.

0: pianoconcert van Ravel is een stuk dat pianist Matteo Meijderweeck altijd is bijgebleven. En vandaag verscheen deze verkorte eigen versie van het langzame deel daaruit.
1: Oh, dit is zo'n chill muziekje.

nou in zijn oor? Is dat een geluidstemper of iets met elektronica? Ik zit even door het glas te kijken naar Marco. Die gaat zo klarinet spelen, maar hij gaat iets ook met een laptop doen. In de Erlkönig van Schubert. Dat ontdekken we zo. Dit was het tweede deel uit het Concierto de Aranjuez van Rodrigo door Thibaut Garcia, het Orchestre National du Capitole de Toulouse. Nu Tchaikovsky, 3 minuten en dan Orgate oplossing.

Erlkönig van Schubert door duo Emino. En ja, ik zou willen zeggen Marco Danesi klarinet en Paolo Guarini piano. Maar daar doe ik ze mee tekort, want Paolo die speelde twee pianos tegelijkertijd. Het vergt lijkt mij echt een hele ingewikkelde nieuwe motorische techniek. En Marco die speelde ook meerdere klarinetten. Je hoorde de basklarinet en de gewone klarinet. En tussendoor maar switchen en dan met hun eigen elektronische sound. Zometeen komen ze nog een keer spelen. Dan gaan ze variëren op dit stuk van Schubert.

Nou, daar komt ook een Ebbenhouten vrij spelversie van. Hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen. Dit is tot die tijd muziek van Cherubini. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons allen verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om ruim 16 miljard euro. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van zijn subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel maatregelen nemen tegen corruptie en de rechtsstaat versterken. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lang lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehandsauto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen van dat beraad gaan niet door, omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Zoals dat een kwart van de landbouw voor 2030 biologisch moet zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Officieel kan de koningin als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen. Het weer, broeierig warm is het. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk morgen naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

0: de Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann in de Pyramid Dance van Leroy Anderson.
1: Vrij spel.
0: Ja, ik heb ook mijn gasten van vanmiddag, Marco Danessi en Paolo Gorini, gevraagd om een nieuwe variatie te maken op een bekend stuk uit de klassieke Top 400. Nou hebben zij net hun album Dear France uit, met allemaal muziek rondom Franz Schubert. Dus ja, het zal je niet verbazen, zij hebben een stuk van Schubert gekozen, namelijk dit stuk.

Een nieuwe versie van zo'n bekend stuk, Goedenacht uit Winterreizen van Schubert, in de vrij spelversie van Marco Danesi en Paolo Gorini. Thank you so much for making this. Wil je meer horen van duo Ebano? En dat wil je, ze hebben een prachtig album rondom Franz Schubert opgenomen. Dear Franz heet dat. Check dan hun site, die heet duoebano.com. En ze zijn ook bezig met de voorbereidingen voor het Schubertjaar. Dat is in 2028, want dan is hij 200 jaar geleden overleden. Dus ja, hou ze gewoon in de gaten. Volg ze. Paolo, Marco, thank you so much. Grazie mille.

0: Tweede deel, sorry. Uit de tweede symfonie van Schumann door het Scottish Chamber Orchestra. En daarvoor hoorde je Jurassic Park van John Williams. Ik lees mooie reacties in de NPO Klassiek app. Ik zeg alleen maar verkeerde dingen. De NPO Luister app. Ik ben traag. Luisteraars op de Vrijspel van Duo Ebano. Maddy die schrijft, dat was prachtige muziek die ook heel goed past bij de donder en bliksem en zware regenval hier. Ik heb genoten. Ik weet niet waar je bent, Maddy. Hier in Hilversum is het nog droog, maar ik hou me vast. Het leuke is, die Vrijspel is terug te horen en te zien. Als bijvoorbeeld de donder en bliksem bij jou losbarsten. Vanmiddag wordt die geplaatst op onze site. Het is een heerlijke site en die luidt nploklassiek.nl/vrijspel.
1: Nog een klein half uur te gaan, huispak of je

0: Theaterland van Jack Strachey.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Dat is een gisteren verwoede discussie hier op de redactie over wat nou de mooiste filmmuziek is. Nou, het werd grimmig. Alleen die hele conclusie kan alweer in de prullenbak, want er is zoveel mooie nieuwe filmmuziek geschreven. Afgelopen week alleen al. Ja, dat de filmtop eigenlijk elke keer herzien moet worden. Ik heb even een grasduin gedaan door alle soundtracks. Het waren er heel veel. De mooiste drie heb ik voor je op een rij gezet. Met om te beginnen muziek die Chris Bowers schreef voor de serie Spider-Noir. Hij tekende ook voor Bridgerton. Er zit veel elektronica in de soundtrack, maar ook hier en daar wat klassieke toetsen. Het is een beetje Chili Gonzales meets Basic Instinct.

heb de beelden erbij niet gezien, maar Christopher Young die schrijft vaak horrorfilmmuziek. Ooit zag hij een film met muziek van Bernard Herrmann en toen dacht hij, ja, dit wil ik ook. Hij wordt ook gezien als een van de grootste horrorcomponisten van Hollywood. Grappige, ja, titel. Maar alle tracks bij Passenger zijn fantastisch.

Ik weet niet hoor, als ik in een amateurkoor zou zingen, zou ik deze bladmuziek even opvragen bij Christopher Young. Vindt hij vast leuk. Zou maar een tip. Maar mijn favoriet is de muziek van de Spaanse componist Roque Baños bij Torrente Presidente. Het is een satirische film die de draak steekt met Spaanse politiek. Nou, je wordt helemaal meegetrokken. En af en toe denk je... Ik ben een pushbericht te maken. Maar dat is wel waar, want het draait dus helemaal om nieuws, sociale media.

en dus politiek. En ja, het is misschien een beetje intens, maar het is vrijdag. En wie weet word je dit weekend nog een super dictator. Fantaseer gewoon heel even mee.

vleugje Planets, een vleugje Sacre en een grote portie Roque Baños. En dan heb je soundtrack bij Torrente Presidente. Wil je deze soundtrack en die andere mooie die ik je ook liet horen even terugluisteren? We hebben alles verzameld in een mooie speellijst met nieuwe filmmuziek. Een link naar die lijst vind je op de site npoklassiek.nl/jet.

Qualche Dia, een van de Antilliaanse dansen van Wim Statius Müller. Hij speelde ze zelf. En dan nu een strijkoctet dat onberispelijke intonatie en samenspel heeft. Het plezier spat er vanaf, aldus Trouw. En het leuke is, volgende week zijn ze hier.

zijn het enige vaste strijkoctet in Nederland. Het Roktet. Het zijn allemaal strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest. Je hoort ze hier in muziek van Afanasieff, de strijkoctet in D-groot. Tweede deel eruit. En volgende week komen ze live spelen hier in Jets Vrijdagshow. Een muziek van Respighi. En ze gaan een vrij spel maken op dit stuk. Goed, wat is het ook alweer? Nou, puntje van mijn tong. Een Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Volgende week dus in een geheel nieuwe vrij spelversie van het Roktet. Ik kan niet wachten.

0: Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Antal Dorati speelde de polka uit de suite voor orkest van Dvorak. Ken jij de polka? De vijf is in de klok en dat is Maartje Stok.
1: Ja, het is een hele goede polka.
0: Het is een goede polka. Ik werk nog even aan mijn jingles, maar die zijn onderweg. Maartje, het is ondertussen heel broeierig buiten geworden.
1: Ja, enorm.
0: Wordt het ook een broeierig podium?
1: Nou, Jet, zeker als je bedenkt dat het Female Friday is. Dat is een rubriek die al in de tijd van Diewertje Blok is opgezet. Ja. En ja, voor alle luisteraars die het vervelend vinden dat we in het Engels praten, kun je er ook bijvoorbeeld vrijdagsvrouwen van maken.
0: Oh ja, mooi.
1: En dat heel veel vrijdagsvrouwen bepaald geen zondagskinderen waren, kunnen we in deze uitzending redelijk vaak aantonen.
0: Mooi.
1: Vandaag een heel interessant verhaal over Elisabeth Kuiper. Zeg ik dat goed? Nou, luister maar gewoon.
0: Leuk. Ik zou bijna willen zeggen heel nice. Maar
1: dat mag
0: weer iedereen over me heen. Nee. Leuk. Ik ga luisteren. Kuiper. De Kuiperstraat moeten we dan naartoe. Hè? Gaan we langzaam zo. Nou goed. Ik droom groot over jingles en straten. Maar ja. Veel plezier. Zometeen met Maartje Stokkers in podium. En met deze Rhapsody in Blue wens ik je een heel mooi, broeierig weekend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren er op het moment dat carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden los te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. Dan het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Komend weekend zonnig en dan wordt het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
8: Goedemiddag en welkom bij Podium. Fijn dat je luistert. Zometeen spreek ik met regisseur Marlou van den Bergen, die met 4 Grande Dames een documentaire maakte over de ouder wordende stem. Ik was nog niet helemaal klaar, want straks zetten we de bouwlamp op componist Elisabeth Kuiper in Female Friday. En we hebben natuurlijk ook weer concerttips voor je. Eerst muziek van, je hoorde hem al, Amanda Röntgenmeier.

0: Dat was muziek van Amanda Röntgenmeier, de eerste echtgenote van Julius Röntgen, tot zij stierf, helaas. Dit was een van de Zweedse melodieën en dansen, gespeeld door het Agathe-ensemble. Regisseur Marlou van den Bergen maakte een documentaire over de ouder wordende stem, met in de hoofdrol 4 internationale oudere operazangeressen. Door hun leeftijd worden ze uitgedaagd om te voldoen aan de hoge eisen van de operawereld. Tot de laatste noot, heet de film. En hij draaide woensdag voor het eerst voor het grote publiek op het O-festival. Goedemiddag, Marlou van den Bergen.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag. Wat voor reacties kreeg u na de première?
1: Geëmotioneerde reacties met name. Tijdens de film werd er ook wel veel gelachen. Maar aan het einde van de film zijn de mensen ook wel... Ja, we moesten ook wel een traantje wegpinken. Ja. Mede door het onderwerp, maar ook natuurlijk door het slot. Roberta Alexander, die tijdens de montage van de film is overleden.
0: Ja, daar wilde ik straks nog even op terugkomen. Wat viel er te lachen in de documentaire?
1: Veel dingen. Het begon eigenlijk bij de introductie als Charlotte Margiono, een van de hoofdpersonen, zegt dat ze eigenlijk die dodelijke perfectie niet meer wil. Of dat ze 20 vazen heeft weggegooid omdat ze geen bloemen meer krijgt, omdat dat diva af is. Of Roberta Alexander, die zegt dat ze heel goed kon zingen met hormonen en een stem had als een 16-jarige. Ja, dan gaat de zaal lachen. Ja.
0: Je hebt al twee namen genoemd. Charlotte Morgiono en Roberta Alexander. Er zijn nog twee andere hoofdpersonages. Wie zijn dat?
1: Klopt, dat is de Française Sandrine Pion. Ja. 59 jaar, een Franse lichte sopraan. Voornamelijk zingt zij barok repertoire. Ja. En de Duitse Doris Soffel, 75, toen wij met haar gingen filmen. En Doris Soffel is een mezzo-sopraan.
0: Oh ja. Ja. En nou, het is al wel wat duidelijk, maar waar lopen zij dan tegenaan om daar nog eens op terug te komen?
1: Nou, in de operawereld is het niet gebruikelijk om zo lang te blijven zingen. Vooral sopranen, die krijgen na de overgang toch wel last van hun stem, in die zin dat de stem behoorlijk daalt. Het kan weer terugkomen na de overgang, maar dat weet je niet. Mm. En in de zangwereld is het toch wel de tendens dat hoe jonger, hoe leuker, hoe beter, hoe mooier. Ja. Dus als oudere zangeres om op het podium te willen blijven staan, moet je het heel graag willen en ook wel knokken om er te blijven staan.
0: Jongen, ja. Hoe makkelijk was het voor deze vrouwen om over de overgang te spreken en ook hun kwetsbaarheid, denk ik, te laten zien?
1: Ja, dat was voor mij een van de voorwaarden waarop ik heb gezocht. En waarop ik heb gezegd van oké, dit zijn de 4 hoofdpersonages. Namelijk dat ze inderdaad over die kwetsbaarheid, over de overgang en over hun ouderdom wilden praten. Ja. Tijdens de research heb ik daar heel erg naar gezocht. En tijdens het draaien is de werkelijkheid was soms wel wat weerbarstiger. Mm-hmm. Maar ik maak een diepe buiging voor deze 4 zangeressen. Omdat ze allemaal echt wel gewoon hun kwetsbaarheid hebben willen laten zien. Ja. En dat, dus een groot stuk is dan ook vertrouwen. Namelijk dat ik niet daar misbruik van wilde maken uiteraard. Maar gewoon de menselijke kant van de stem en van het zingen en van die kwetsbaarheid wil laten zien.
0: Ja, mooi, ja. U bent zelf logopediste en zangeres. U heeft logopedie gestudeerd?
1: Ik heb enige tijd logopedie gestudeerd, omdat ik veel van de stem weet. Maar ik ben het niet geworden. Ik ben daarna naar de filmacademie gegaan, mij beter ligt. Ja.
0: dat weten we inmiddels natuurlijk ook. Maar dat u nog een logopedische achtergrond heeft en ook als zangeres de stem kent. Kunt u uitleggen wat er dan precies gebeurt met de stem als die ouder wordt?
1: Ja, de stem is een spier. De stembanden zijn spieren. En net zoals alle andere spieren gaat de rek eruit. En op het moment dat de rek eruit gaat, heeft dat ook effect op de hoogte van je stem.
0: Ja, dus die wordt lager.
1: Die wordt lager. En, maar natuurlijk, deze zangeressen staan op een internationaal podium. Dus met techniek kun je wel heel veel opvangen.
0: Ja.
1: En blijven trainen.
0: Maar dan komen die hormonen, of eigenlijk het gebrek daaraan. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, tijdens de overgang verliezen vrouwen natuurlijk oestrogeen. En dat heeft ook een effect op de stembanden. Charlotte Margiono bijvoorbeeld, haar stem is echt een paar octaven gezakt. Waardoor ze met haar spreekstem echt heel erg laag kan.
0: Ja.
1: Maar bij Roberta Alexander is de stem na de overgang en de hoogte weer teruggekomen. Ja. Dus het hoeft niet blijvend te zijn.
0: Nee.
1: Maar het is met name voor sopranen een ding, en voor mezzosopranen, die winnen vaak weer aan hoogte.
0: Ja, precies. Ja, u noemde het al, hè, Roberta Alexander, die spreekt over die hormoontherapie. We hebben een quoteje van haar uit de documentaire.
1: Ah, ja.
2: En dan toen, gelukkig, had ik de HRT gevonden, hormone replacement therapie. Ja, en dat werkte als een spier. Het was geweldig. Ik dacht, yes! En ik had een stem als een 16-jarige. Alles ging prima, maar het was slecht voor je bloeddruk. En ik heb last van hoge bloeddruk.
0: Ja, dan krijg je dat weer.
1: Ach,
0: ja. En die arme Roberta Alexander, ze heeft het eindresultaat van de film niet eens gezien. Want ze overleed heel plotseling.
1: Klopt, ze zat in de montage. Ja, en we hoorden, ik had eigenlijk een afspraak met haar de week daarna om haar de film te laten zien. En ze appte me nog, ik heb zo'n zin om de film te zien, ik ben zo benieuwd. En een week later kregen we het bericht dat Roberta was overleden.
0: Ach, ja.
1: En we hebben 3 jaar met haar gefilmd. We zijn begonnen in 2023 met deze film, met de repetities van Elektra. En we hebben haar laatste repetities voor de opera Louise in Aix-en-Provence hebben we ook nog mee kunnen maken. Mm. Maar Roberta heeft die première helaas ook niet mee kunnen maken, omdat ze ziek was. Ja.
0: Oh, ja, dat is heel treurig. Ja.
1: Heel verdrietig, ja.
0: Ja, behalve dit, wat ongetwijfeld heel hard inhakte. Welk moment is er tijdens het maken van de film u het meest bijgebleven?
1: Wat ik heel mooi vond is, ik heb met Charlotte Margiono naar archiefmateriaal gekeken. Of eigenlijk Charlotte Margiono keek naar archiefmateriaal van zichzelf.
0: Ja.
1: Levensgroot geprojecteerd.
0: Oh ja.
1: En ik was heel erg benieuwd wat er dan gebeurt. Wat er in je lijf ook gebeurt als je jezelf levensgroot ziet.
0: Mm-hmm.
1: En wat er bij Charlotte Margiono gebeurde is dat zij is natuurlijk heel erg perfectionistisch. Ze heeft eigenlijk weinig genoten van de muziek van het zingen tijdens haar internationale grote carrière.
0: Ja.
1: Ze was heel kritisch. Ze gaf zichzelf op dat moment toen ze keek, een 10 min, misschien een 9 plus.
0: Mm.
1: Maar door naar dat fragment te kijken, kon ze ook milder naar zichzelf kijken. Van, ik was toch eigenlijk wel heel erg goed. En ik denk dat ik dat ook bij deze film wil meegeven. Van, je kan perfectie nastreven, maar het is natuurlijk ook heel erg mooi om op een bepaald moment wat milder voor jezelf te zijn.
0: Ja.
1: En dat is bij Charlotte Margiono in ieder geval gelukt. Ja.
0: Ja, mooi, dank u wel. Marlou van den Bergen, regisseur van Tot de Laatste Noot. Een documentaire die voor iedereen, ook al ben je geen zanger of zangeres, ook al ben je zelfs geen vrouw, is voor iedereen is die interessant en heel toegankelijk. Nogmaals, hartelijk dank, Marlou van den Bergen. Maandagavond wordt deze documentaire in het Uur van de Wolf uitgezonden op NPO 2 om 11:15 'S avonds.

Dat was muziek van Leonard Bernstein, Peter Pan. En je hoorde Roberta Alexander en Roberta Alexander. Twee zangeressen, maar het was er maar één. Ze hebben haar met zichzelf gemixt. Ze werd begeleid door Tan Kroonen. De Spaanse dirigent Roberto González Monjas wordt de nieuwe vaste gastdirigent van het Orchestre de Paris. Vanaf volgend jaar zal hij 4 jaar in deze rol aan het orkest verbonden zijn, met elk seizoen minstens 3 grote programma's in de Philharmonie in Parijs. Hij wordt onderdeel van het artistieke team rond de nieuwe chef van het orkest, Esa-Pekka Salonen, die daar ook in 2027 begint. Roberto González Monjas begon zijn loopbaan als violist. Geleidelijk verschoof zijn zwaartepunt van de lessenaar naar de bok. Eerst als concertmeester, dirigent en later als volwaardig chef. Vorig jaar heeft hij hier in Nederland nog het Requiem van Mozart geleid met Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest. En nu gaan we alvast luisteren naar de 28e symfonie van Michael Haydn, waar hij het ensemble leidt.

0: Dat was het eerste deel uit de 28e symfonie van Michael Haydn, de broeder van. Je hoorde het Muziekcollegium Winterthur onder leiding van Roberto González Mongas. En op de weg was het, nou ja, in het hele land was het van de hitte in de hagel, van de regen het drup. De ANWB, hier is Erik Evengroen.
1: Ja, de avondspits is nog altijd in volle gang met zo'n 750 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel. Daar gebeurde een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een uur. Ook een uur oponthoud op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Want bij Nieuwebrug is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier zijn zelfs twee rijstroken dicht. En vervolgens valt nog op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum een auto met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Hou rekening met 20 minuten oponthoud.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

0: Cator Voce en Jean-Baptiste Henri op bandoneon met La Casita de Mis Viejos van Juan Carlos Cobian. Sigrid, jij bent een beetje een tangera, toch?
1: Klein beetje wel. Ja, ik heb zelfs een duo gehad met een Argentijnse gitarist waarbij we tango's speelden. En gelukkig bleef er genoeg over, maar het viel me ook heel erg op dat heel veel liedjes die ik heel mooi vond niet zingbaar waren, omdat ze heel erg vanuit een mannelijk perspectief zijn geschreven. Vaak een beetje een getormenteerde, melancholische ik-persoon. Ja. En als je dat perspectief dan omdraait, dan wordt het echt heel gek. De teksten zijn op de caper beschouwd soms best wel een beetje macho. Bij de tango die we net hoorden, hoort ook een tekst. En de ik-persoon zingt daarin: ik heb mijn portie klappen wel geïncasseerd van het leven. Elke kus die ik kreeg, spoelde ik weg met een borrel. En dan de laatste zin: het zijn altijd de vrouwen die de droom aan diggelen gooien.
0: Ja, wel ja.
1: Ja, laten we dat idee eens onder de loep nemen. Fijne Female Friday, Maartje.
0: Dank je, Sigrid. Ja, we gaan dus even de bouwlamp weer schijnen op een vrouw componist die ten onrechte in de schaduw gebleven is. Sigrid Bruggeler, jij bent hier en jij hebt muziek genomen. Van wie?
1: Van een Amsterdamse componist die echt bergen heeft verzet om de weg vrij te maken voor vrouwen in de kunsten.
0: Ja.
1: Terwijl er eigenlijk steeds beren op haar weg werden gezet. Ik heb het over Elisabeth Kuyper.
0: Elisabeth Kuyper, zij leefde eind 19e, begin 20e eeuw. Kwam zij niet uit de Jordaan?
1: Klopt. Ja, haar ouders hadden daar een winkel in textielwaren. En ze hadden er ook een piano. En ja, Elisabeth Kuyper die wist het als kind al zeker. Die speelde op die piano. En in haar memoires schrijft ze dan: zoals een priester voor het geloof, zo was ik voorbestemd dienaar van de kunst te worden.
0: Ach, en hoe gaf ze daar dan vorm aan?
1: Nou, ze ging studeren aan de voorloper van wat nu het Conservatorium van Amsterdam is. Ja. Zang en piano. En daarna ging ze naar Berlijn en werd daar de eerste vrouwelijke student aan de Hochschule, het Conservatorium van Berlijn.
0: Ja.
1: Zij ontmoette daar ook Max Bruch, de componist. Die nam, geloof ik, elk jaar 6 compositiestudenten aan.
0: Ja.
1: En zij was daar één van. Zo. En zo werd ze ook de eerste compositiestudent daar. Dat zij hem ontmoette is eigenlijk iets heel goeds geweest. Ja. Want het klimaat jegens Elisabeth als enige vrouw daar was best heel onvriendelijk. En Max Bruch zag niet alleen wat zij kon, maar was ook nog eens heel aardig. En dat is ook best wel belangrijk. Hij heeft heel veel werk van haar in première gebracht.
0: Ja.
1: En Elisabeth Kuyper zegt daarover ook van: Max Bruch vocht echt als een leeuw voor mij tegen de vooroordelen die de wereld koesterde jegens creatieve vrouwen.
0: Ja.
1: Nou, en ondertussen ging het met haar componeren hartstikke goed. Haar werk werd veel uitgevoerd. Ook op Nederlandse podia, bijvoorbeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. Ze staat zelfs een korte tijd in de klassieke kanon van die tijd, begin

0: 20e eeuw hebben we het over. Ze ontvangt de Felix Mendelssohnprijs. En ze wordt ook de allereerste vrouwelijke compositiedocent aan het Conservatorium van Berlijn.
1: Nou, dat klinkt allemaal wel echt als een, ondanks de vrouwenvriendelijke omgeving, klinkt het als een stijgende lijn. Maar wat waren dan die obstakels?
0: Nou, bijvoorbeeld, toen Elisabeth heel even in Nederland was, heeft de directeur van het Conservatorium van Berlijn haar baan weggegeven aan een vriendje van hem. Haar compositiedocentenbaan. En ja, ze werkte daar toen al echt jaren. Maar haar contract kon elk half jaar opgezegd worden. En ze bouwde ook geen pensioen op. En dat was anders in het geval van al haar collega's. Nou, dus dat was natuurlijk echt wel een domper. Mm-hmm. Maar ze ging gestaag door met de wereld te veranderen. Zo heeft ze het allereerste vrouwelijke symfonieorkest opgericht in Berlijn. En dat was een mijlpaal, want vrouwen konden daar helemaal niet in orkesten. Konden geen orkestmuzici worden in die tijd. Dat heeft ze ook gedaan in Den Haag.
1: Aha.
0: Toen werd ze gevraagd om het in Londen te doen. Dat werd het London Women's Symphony Orchestra. En toen deed ze hetzelfde in New York, de Amerikaanse versie ervan. Maar hoe het afliep met al die vrouwenorkesten was ook 4 keer hetzelfde liedje. Het begon met een vliegende start en heel veel lovende recensies in de kranten. Maar steeds na een korte bestaan bleek niemand bereid om dit financieel te ondersteunen.
1: Ja.
0: Dus ja, de wereld was er gewoon nog niet klaar voor. Nou, toen is ze een beetje teleurgesteld teruggegaan naar Europa, naar Zwitserland en Duitsland. En in Zwitserland is ze ook overleden door een roetvergiftiging. En ook met huurschulden. En het is niet zo vrij afgelopen.
1: Nee, roemloos klinkt dat zo. Maar zijn er nog mensen die zich net als Max Broeg destijds, die haar te vuur en te zwaard verdedigen?
0: Ja,
1: jij?
0: Nou ja, en daarnaast vooral ook componist Willem Jets heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Hij deed zijn afstudeerscriptie over haar. Hij is zelfs naar Zwitserland gegaan, naar het dorpje waar zij had gewoond.
1: Ja.
0: En heeft hij in zijn gebrekkig Italiaans een briefje geschreven. En dat, ja, ik stel me zo voor, op een lantaarnpaal gehangen.
1: Ja.
0: En ja, wonder boven wonder heeft de familie die generaties later in het huis woonde waar Elisabeth Kuyper woonde, daarop gereageerd. Want zij hadden nog een doos met persoonlijke documenten van haar en die hebben ze bewaard. En die is in handen van Willem Jets gekomen. Hij heeft dat helemaal uitgepluist. Daar heeft hij een boek over geschreven en een scriptie.
1: Ja.
0: En zijn conclusie was eigenlijk, als zij geen vrouw was geweest, dan was ze nu echt wereldberoemd geweest. Haar liederen zijn recent ook nog opgenomen door Bouwien van der Meer.
1: Ja.
0: En ik vond ook nog een prachtige opname uit de jaren 90 van haar liederencyclus Opus 17. En die is opgenomen door sopraan Irene Maassen en pianist Frans van Rutte.

Dat waren, sorry, liederen van Elisabeth Kuyper, een Amsterdamse componiste met een roerig leven. Waar Sigrid net een lans voor brak in deze uitzending. Je hoorde hier sopraan Irene Maassen en pianist Frans van Rut. Muziek in onze Female Friday rubriek. Zometeen krijg je van ons weer de leukste concerttips voor het weekend. Je kunt bijvoorbeeld naar deze muziek gaan luisteren.

Vooral deze opname brings back memories. Simon Standage hoorde hier met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het eerste deel uit de zomer van de vierjaargetijden van Vivaldi. Muziek die aantrekkingskracht blijft uitoefenen. Zoals de komende dagen. Morgenavond namelijk in Maastricht wordt het internationaal festival Vocalis feestelijk geopend. Het eerste concert zit vol met strijkmuziek door violist Lisa Jacobs en contrabassist Sascha Witteveen. Op het programma de vierjaargetijden dus van Vivaldi en muziek van Barber en Bottesini. Morgenavond dus het openingsconcert van Festival Vocalis om 8:00 in de Theresiakerk in Maastricht. Het festival duurt nog tot met 7 juni. En zondag in Amsterdam in de reeks Bijlmer Klassiek zingt sopraan Nienke Nasserian met muzici van het Concertgebouworkest. Zij leiden het publiek langs menselijke ervaringen en emoties met muziek van Strauss, Puccini, Barber en meer. Zondagochtend om 11:00 in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. En ook zondag in Enschede speelt het Oost-Nederlands Symfonieorkest Ein Deutsches Requiem van Brahms. Met 3 koren en de solisten Thomas Olimans en Varvara Tishina. Ook op het programma het pianoconcert van Grieg, gespeeld door Sofia Vacharouk. Zondag dus om 8:00 in het Muziekcentrum Enschede. Daarna spelen ze ook in Bad Bentheim, in Duitsland en in Zwolle. Meer informatie over alle tips die vind je op onze website npoklassiek.nl/podium.

Dat was de tweede van de drie gemischte keuren van Clara Schumann. Deze heet Voorwerd. En je hoorde geen koor, maar je hoorde trompetiste Tine Thing Helseth met haar Ten Thing Brass Ensemble. Straks in Podium, het tweede uur, muziek van fortepianist Trudelies Leonhard. En dan staat ook Zubin Mehta weer op de bok. Nog wel op zijn eigen verjaardagsconcert. En pianist Rian de Waal staat centraal in de Gouden Opname. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Human neemt je mee naar de bewonderde en gevreesde journalist Clary Polak. Iedereen wist dat ze in Buitenhof en Nova scherpe vragen stelde. Maar niemand wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Na haar dood bleef haar omgeving verbluft achter. Kijk morgen naar de documentaire over Clary Polak en haar ingrijpende keuzes. Human, radicaal menselijk.
1: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuishouden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuishouden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren er op het moment dat carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Riep aan de beurt. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam is vannacht de mozaïekmuur vernield. Ook zijn er volgens de Islamitische Stichting Nederland bierflesjes naar het gebouw gegooid en is er tegen de gevel geplast. 6 personen zouden achter de vernieling zitten. Op het moment dat het gebeurde waren er mensen aanwezig in de moskee. De stichting wil een klacht indienen omdat de politie niet meteen in actie kwam. Volgens de politie was er geen sprake meer van dreiging omdat de verdachten al waren gevlucht. Er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen in Rotterdam. In het Verenigd Koninkrijk is een man aangeklaagd voor het helpen van een buitenlandse inlichtingendienst, waarschijnlijk die van Iran. De man is een Griek en hij woont in Duitsland. Hij werd 2 weken geleden opgepakt in Londen. Hij zou het hebben gemunt op een journalist die werkt voor nieuwszender Iran International in Londen. Die zender is kritisch op het regime in Teheran. Wat de man van plan was, is nog niet bekendgemaakt. Volgens de politie is er in de zaak verder geen dreiging meer. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. Dan het weer nog. Fikse regen en onweersbuien met windstoten. En het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui. En morgen wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
4: Amor mio, facciam la pace. Welkom terug bij Podium.

0: Dat was het lied Amor Mio, Facciam la Pace, je hoorde het. Een van de produzioni armoniche van Antonia Bembo. En je hoorde de Le Capsberg Girls. Het staat er heel leuk zo op papier, maar ik vind het moeilijk uit te spreken. De dames die zich hebben genoemd naar Capsberger, de grote luitist. In het eerste uur sprak ik met regisseur Marlou van den Bergen. Ze maakte een documentaire over de ouder wordende stem, met in de hoofdrol 4 internationale oudere operazangeressen en dieruitdagingen.
1: In de zangwereld is het toch wel de tendens dat hoe jonger, hoe leuker, hoe beter, hoe mooier.
0: Ja.
1: Dus als oudere zangeres om op het podium te willen blijven staan, moet je het heel graag willen en ook wel knokken om er te blijven staan.
0: Dat was Marlou zoals ze in het eerste uur klonk aan de telefoon. Ze heeft dus tot de laatste noot geregisseerd. En die draaide woensdag voor het eerst voor het grote publiek op het O-festival. En is aanstaande maandag om 11:15 te zien op NPO 2 in Het Uur van de Wolf.

Muziek van John Field, een van zijn Nocturnes, oftewel een Song Without Words ook, de titel hiervan. En je hoorde spelen Trudelies Leonhard. Morgen wordt zij 95 jaar. In 1931 werd zij geboren in een muzikaal gezin. Haar broer was klavecinist Gustav Leonhard. En als kinderen lagen de twee in bed te luisteren naar hoe hun ouders kamermuziek speelden. Trudelies studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Nelly Wagenaar en is daarna vaak als solist uitgenodigd, ook door het Concertgebouworkest bijvoorbeeld. Optreden kostte haar zoveel concentratie dat ze niet van de muziek kon genieten, zegt ze in een oud interview. Kamermuziek spelen vond ze prettiger. Trudelies Leonhard interesseerde zich vanaf de jaren 70 in historische instrumenten, waaronder de fortepiano. Je hoorde haar ook net spelen op een Weense fortepiano uit 1815. En dan nu Isaac Stern met Johannes Brahms.

0: Isaac Stern speelde de solo hier in het tweede deel van het vioolconcert van Johannes Brahms, samen met het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Zubin Mehta. En de net 90 geworden dirigent Zubin Mehta is gisteren gespot bij een repetitie met het Bayerische Staatsorkester voor zijn verjaardagsconcert van morgen. Dat is bijzonder, want dit gaat misschien wel zijn laatste concert zijn. Een paar weken geleden heeft hij omwille van zijn gezondheid de geplande concerten van volgende maand moeten afzeggen. Hij zou de opera Turandot bij de Bayerische Staatsoper dirigeren. En voor zijn verjaardagconcert morgen staat de 4e symfonie van Brahms en de 8e van Schubert op het programma. En die gaat hij, naar het zich aan laat zien, toch zelf dirigeren. Tijd voor de ANWB. Verkeersinformatie wordt gelezen door Erik Evengroen.
1: Ja, het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd zo'n 350 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist wel vrijgegeven. Vertraging nog wel een half uur. Door het noodweer op sommige plekken op de A13 problemen tussen Den Haag en Rotterdam. Er zijn daar bomen omgewaaid. Dat gebeurde ter hoogte van Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is opgelopen tot bijna een uur. En tenslotte nog een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam-Kralingen. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

leuk. Muziek van Erik Satie, maar dan op marimba. Je hoorde Annie Rigardin à deux fois uit de pièce froide. Dat zijn er drie. En dit was de eerste. En je hoorde op marimba dus Vaselina Serafimova. Van het NPO Klassiek album van de week. En dan was er ook nog deze nieuwe opname.

Muziek van Vivaldi, concert voor vier violen, altviool en basso continuo, door het monegaskische ensemble Les Musiciens du Prince, onder leiding van Gianluca Capuano. Deze week is het 15 jaar geleden dat pianist Rian de Waal op 53-jarige leeftijd overleed. Veel te jong. Hij had nog zoveel plannen, maar een ziekte maakte een einde aan zijn glansrijke carrière. Hij behoorde tot de belangrijkste Nederlandse pianisten van zijn generatie. Tot kort voor zijn dood bleef hij spelen, lesgeven, jureren en nam die cd's op. Samen met zijn echtgenote Marion van den Akker kocht Rian de Waal een boerderij in het Drentse Valthermond. Een plek waar het echt stil was en waar Rian de Waal graag was. Er werden veel concerten gegeven. Marion van den Akker en Rian de Waal traden ook samen op en maakten ook opnamen daar. En Marion zegt, Rian stond met name bekend om zijn virtuose pianospel. Minder bekend was zijn liedbegeleiding. Het was min of meer mijn alleenrecht om samen met hem romantische liedrecitals te geven. Ik ben er eeuwig dankbaar voor, zegt Marion. Hier horen we ze samen met de sopraan Marion van den Akker en pianist Rian de Waal in L'invitation au voyage van Henri Duparc.

Opgenomen in 2007 in de Concertenboerderij in Valthermond. De boerderij van Rian de Waal en Marion van der Akker. Je hoorde ze hier met L'invitation au voyage van Henri Duparc. De gouden opname en daarin staat pianist Rian de Waal centraal. Hij overleed op 53-jarige leeftijd, 15 jaar geleden deze week. En dat is natuurlijk veel te jong. We gaan nog iets draaien van hem en dat is een soort van bewonderingsdriehoek. Frans Liszt bewonderde Berlioz. Liszt zag Berlioz als de Paganini van het orkest. Een paar maanden nadat Berlioz zijn Symphonie Fantastique had voltooid, maakte Liszt er een transcriptie van voor piano. Vooral de Marche au Supplice vond hij mooi. En na afloop van een concert waarbij Liszt speelde en Berlioz dirigeerde, kroop Liszt achter de vleugel en speelde zijn transcriptie van Marche au Supplice. En Liszt zei daarover: "Ik heb het een pianopartituur genoemd in plaats van een pianopartij, zodat je meteen kunt zien dat het mijn intentie is het orkest stap voor stap te volgen." Nou, Rian de Waal was een expert en pleitbezorger op het gebied van pianotranscripties. Hij schreef er ook een boek over, Metamorphoses, The Art of Virtuoso Piano Transcription. En dat is niet alleen een boek, de Waal nam er ook 6 cd's bij op. Nou, hier hoor je hem spelen van Frans Liszt en Hector Berlioz, die beroemde Marche au Supplice.

Dat was de bewerking die Franz Liszt maakte van de Mars au Supplice uit de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz, gespeeld door Rian de Waal. Morgen in Opera Live vanuit de Met in New York het debuut van de Amerikaanse componiste Gabriela Lena Frank met haar eerste opera. Die vertelt de liefdesgeschiedenis van Frida Kahlo en Diego Rivera, vervlochten met de mythe van Orpheus en Eurydice. Dirigent is Yannick Nezazica. Het is dan wel de eerste opera, maar zeker niet de eerste muziek van Frank. Hier horen we een klein stukje van haar werk, Ilos, Draden.

0: Muziek van Gabriela Lena Frank. Je hoorde het eerste deel uit haar werk Ilos, Draden, door het alias Chamber Ensemble. En de eerste opera van Gabriela Lena Frank hoor je morgenavond in Opera Live hier op deze zender. En op deze zender zometeen, na het nieuws van 7, opium met Brecht van Hulten. Ha, Brecht.
1: Hallo.
0: Wie heb je vandaag te gast?
1: Vandaag kunstenares uit Rotterdam, Anouk Griffioen. Zij is tekenares en fotograaf. En daar hangt nu een mooie tentoonstelling van haar in het Kullermuller. Haar eerste solo-tentoonstelling.
0: Leuk. Fijne uitzending, Brecht.
1: Dankjewel.
0: En alles over podium vind je op npoklassiek.nl/podium. Zoals de speellijst, onze concerttips en de nieuwtjes natuurlijk uit de klassieke muziekwereld. Een heel mooi weekend gewenst.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat er iets groters is wat ons alle verbindt, dat idee is er wel.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Maar dat je het ook in je onderbuik kunt voelen.
1: Deze week is mijn gast schrijver, presentator, columnist Ernest van der Kwast.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen, Arnhem Centraal, viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen, in Drenthe, woei een partytent weg. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: En het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. En morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Brecht van Hulten.
12: Goedenavond en welkom bij Opium voor je dagelijkse uur kunst en cultuur. Met natuurlijk de vrijdagse weekendtip, dit keer van onze cultureel ambassadeur in Friesland, Siart Smit. We laten zomerse jazz horen van een bijna vergeten Italiaanse zanger die hits scoorde in de jaren 60 en 70. En te gast is kunstenaar Anouk Griffioen. Zij komt vertellen over haar solo tentoonstelling in het Kröller Müller Museum, Nu het er nog is. Daarin word je als bezoeker omringd door haar levensgrote, indrukwekkende houtskooltekeningen van bomen en bossen. En vandaar ook deze muziek, The Tree of Life.

0: Dat was Fatherhood uit de film The Tree of Life, gecomponeerd door Alexandre Desplat. En dat vormt een mooie opmaat naar Nu het er nog is. De eerste museale solo-tentoonstelling van de Rotterdamse kunstenaar Anouk Griffioen. Voor 4 zalen van het Krullemuurder Museum legde ze plekken uit haar jeugd en haar herinneringen daaraan vast in een serie Polaroids en een 4-tal monumentale, metershoge houtskooltekeningen van boslandschappen. Van plafond tot plint, waardoor je als kijker letterlijk in haar wereld van natuur, herinnering en vergankelijkheid stapt. Welkom, Anouk. Fijn dat je er bent. Ja, jij zei net, we zaten er al even over te kletsen, dat je nog regelmatig naar de tentoonstelling gaat. Hij staat er al een paar weken. Omdat je nog niet, bijna niet kan geloven dat het echt zo is.
1: Nou, het is zelfs nu jij zo zegt, en de eerste museale tentoonstelling, dat ik denk, oh ja, dat is ook zo. Dat je het eigenlijk gewoon vergeet. En dan er bent en denkt, oh my god, dat heb ik allemaal gemaakt. En er zijn zoveel bezoekers. Het is zo'n druk museum. Dat is echt te gek.
0: Ja, en ja. Ik begreep, jij vond het ook echt een eer.
1: Mega. Ja, omdat het is ook een museum waar ik vroeger dan naartoe ging met mijn vader op een railrunnerkaartje. En dan gingen we dan wel eens in de weekenden naar musea. Maar dat is zo'n ongekend gaaf museum. Ja, en dat de eerste kunstwerken die je natuurlijk ook kent. Van ja, wat is je lievelingswerk? Ja, nou, Van Gogh. Dus dat, ja, alles hangt daar. Dus dat je daar zelf mag hangen, dat is echt bizar. Ja.
0: Naast Van Gogh?
1: Ja, naast Van Gogh. Ja. Ja, er zei nog iemand, Van Gogh is een bofferd dat hij naast je mag hangen. Ik zei, nou.
0: Ja, maar ik begreep, je kreeg er wel een beetje de zenuwen van in het begin.
1: Zo
0: van...
1: Ja, ontzettend. Ja. Ja, omdat ik wel, ik had eigenlijk een mail gestuurd om te vragen of er plek was. Omdat ik een boek wou presenteren daar. En toen zij mij ook echt terugmailde, dacht ik, oh my god, nu moet ik het ook echt gaan doen. En dacht ik, ja, maar dan wil ik eigenlijk toch wel allemaal nieuw werk maken. En dan maak ik er gewoon echt een hele vette tentoonstelling van. Ja, maar
0: want je wilde
1: zo nerveus.
0: Of het goed zou komen.
1: Ja, absoluut. Absoluut, ja.
0: Want je bent toen als een dolle gaan maken. 6 maanden lang ben je gaan tekenen. Precies voor deze tentoonstelling. Ja. Lag er dan extra druk op ook?
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat... kijk, je hebt natuurlijk na zoveel jaren tekenen, weet je wel wat je doet. Dus op zich het tekenen, dat gaat me wel goed af. Dus ik heb ook niet meer snel dat ik denk, oh, deze hoort niet meer in de tentoonstelling thuis of is mislukt. Dus daar was ik op zich wel zeker over. Het is meer met hoe het in je hoofd, zeg maar, straks moet hangen in zo'n tentoonstellingsruimte en hoe het dan ook daadwerkelijk eruit gaat zien. Heel vaak heb je met tentoonstellingen van, oh, nou, ik had het eigenlijk misschien toch anders aan moeten pakken. En dat heb ik dus nu helemaal niet.
0: Het past allemaal.
1: Dat is bizar. Ja, ja, dat is echt de eerste keer dat ik denk, oh, ja, het is echt precies zoals het klopt. Ja.
0: Oh, wat fijn.
1: Het moet precies zo zijn.
0: En ja, we hebben het nu over de tekeningen. Daar gaan we zo uitgebreid nog op verder. Maar het begon met een foto. Een foto die jouw vader, die veel fotografeerde, maakte van een bospaadje. Ik meen achter jullie huis in Enschede destijds. Ik meen ook op de dag dat je geboren werd.
1: Ja, wat heel grappig is, mijn vader maakte heel veel van die fotoboeken. En er was natuurlijk ook een babyboek. En dat babyboek, dat begon eigenlijk met een foto van dat bos. En daarna was ik er pas als wurm. Op zo'n dekentje met een mutsje op. En alles is ook gedateerd. Dus het is in die week geweest dat ik geboren ben. Heeft hij dus die foto gemaakt.
0: En wat triggerde die foto bij jou dat je dacht, hier moet ik mee aan de slag, hier moet ik iets mee gaan doen?
1: Nou, het is gekomen omdat ik... Het begon natuurlijk allemaal met het idee om een boek te gaan maken. En als je zo lang bezig bent, dan weet je ook eigenlijk niet zo goed waar dan je boek over moet gaan. Of moet je dat dan chronologisch maken? En hoe zien dan die hoofdstukken eruit? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik meer naar de oorsprong. En waar komt het eigenlijk vandaan, die fascinatie voor de natuur nu, heel erg. En ook het fotograferen, wat ik altijd heb gedaan. En het tekenen. En toen dacht ik, ja, dat is toch bij mijn vader begonnen. Dat mijn vader maakte vroeger ook al tekeningen en fotografie. Alleen, ja, het was niet helemaal de tijd om daar dan een carrière van te maken. Dus hij was heel gelukkig bij de Belastingdienst al die jaren.
0: Okay,
1: Jazeker. Ja. Maar toen ben ik eigenlijk, ja, toen kwam ik dus op die foto. En ik denk, ja, misschien is dit dus een heel mooi overkoepelend verhaal door het boek heen, waardoor eigenlijk alles een beetje samenkomt.
0: Ja.
1: Heb ik een boek.
0: Dan heb je een boek, ja. En dat boek omvat jouw hele oeuvre. En daar staat heel veel in. Enorme, veel portretfoto's.
1: Maar dus ook insane. Het is zo
0: een heel groot boek. Ja. En ik dacht op die tentoonstelling, waarom hangt er niet meer? maar goed, op de tentoonstelling vooral bomen en bossen.
1: Ja.
0: En jij bent dus met die foto aan de slag gegaan en kijken in het archief van je vader. Van, welke foto's, wat zijn dat voor plekken? En daar ben je naar teruggegaan.
1: Ja. Ja, omdat het heel tof is om eigenlijk alles wat je kent van foto's, of dat dan ook in het echt zo is. En ik dacht ook van ja, de waarde van de foto's die hij allemaal heeft gemaakt, dat zijn er natuurlijk zoveel.
0: Ja, duizenden begrepen.
1: Ja, het zijn zoveel boeken vol. En dan is dat dan de waarde om iemand te herinneren, zeg maar? Dat je al die boeken dan maar bij je houdt? Of misschien moet ik een keer naar die plekken terug gaan kijken of het voor mij nog waarde heeft, of dat ik me überhaupt kan herinneren dat ik daar ooit gewoond heb.
0: En wat zo trof is het je eigenlijk aan op plekken?
1: Nou, wat heel grappig. Ik ben best wel lang in Lelystad gewoond, maar we waren wel een soort pioniers. Mijn vader werkte daar bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Maar al het groen was natuurlijk heel laag en heel klein. En alles was voor je gevoel heel groot. Dus we hadden achter het huis een parkje. En dan liepen we altijd met de honden. Maar dat was natuurlijk heel klein toen ik daar weer was. En het groen was allemaal heel hoog nu. Dus ik moet zeggen dat zelfs Lelystad eigenlijk best een hele mooie plek is geworden. Ja. Ja, helemaal niet meer uit mijn beleving van kaal, beton, knikkerpotjes. Dat is
0: en toen heb jij dus zelf die plekken opnieuw gefotografeerd.
1: Ja.
0: En daarmee ben je weer aan de slag gegaan voor je tekenwerk. Hoe heb je dat?
1: Nou, omdat ik die eerste foto van mijn vader had, toen ben ik daar als eerste naartoe gegaan. Maar dat was nog helemaal voordat ik het boek eigenlijk nog niet echt in gedachten had. En toen dacht ik, het is wel tof om dat op te zoeken en te kijken hoe het er nu uitziet. En dat was zo anders en zo mooi dat ik dacht, daar ga ik een tekening van maken. Dus die tekening die was er al. En van daaruit ben ik eigenlijk doorgegaan, omdat toen die tentoonstelling op mijn pad kwam, dacht ik, nou dan ga ik dus naar al die plekken toe. En dan neem ik gewoon de camera's mee. En dan zie ik daar wel hoe het eruit ziet. En
0: waar let je dan op? Zeg maar, waar valt jouw oog op? Waar sla jij op aan als je dan op zo'n plek komt?
1: Hele zielige bomen. Natuur die niet wordt bijgehouden. Olifantenpaadjes. Enorme fan van olifantenpaadjes. Gewoon die mensen gewoon trekken ergens naartoe. Fantastisch. Ja, eigenlijk van alles. Ook vaak lagen in de natuur. Dus dat je eerst gras en dan krijg je allemaal struiken en dan bomen. En ik zie dan altijd al een foto. Dus op de een of andere manier kader ik eigenlijk alles al als een soort schilderij. En zie ik al van, oh, dit is een mooie foto. Of dit kan ik gebruiken in een tekening. Of ik kan het ook niet uitzetten, hè?
0: Nee, je blijft zo kijken. Ja. Ja. En heb je altijd je camera's bij je? Ook?
1: Ja, altijd. Ik heb er nu ook 3 bij me. Sorry.
0: Oh. Ook op het, want je bent van het station hierheen gekomen. Heb je iets gefotografeerd?
1: Nee, dat kon niet, want de trein had vertraagd.
0: Oh, je moest rennen. Okay, ja. Misschien op de terugweg zie je nog iets.
1: Ja, ik heb nu al, er zijn een paar heggen onderweg geweest. Die moeten eraan.
0: Nou ja, want dat valt mij op. Je zei het als zielige bomen. Dat is precies wat je ziet als kijker. Ja. Het lijkt een beetje over de hoofd geziene stukjes natuur.
1: Ja.
0: Dat zeg ik niet heel mooi, maar goed.
1: Dat is heel mooi.
0: Een eenzame kale boom, een onbeduidend strookje struik.
1: Ja.
0: Wat trekt jou zo aan in die zielige natuur?
1: Ik heb
0: natuur?
1: Geen idee. Ik denk dat ik ook altijd, want ik ben een enorme boekenverzamelaar van andere fotografen. Heel vaak als ik ergens voorbij ga, dan heb ik ook een fotograaf in mijn hoofd, omdat ik een keer ooit zo'n beeld heb gezien. Dus omdat ik zoveel input heb van andere creatieven en fotografen en ja, dan zie ik zo'n beeld en denk ik, oh, dat is eigenlijk een foto, die lijkt precies op. Dus op de een of andere manier ben je altijd bezig met beelden creëren. Ik kan
0: maar het is dus niet zo,
1: niet
0: zo dat het jou op een bepaalde manier raakt. Van, wat een zielige boom.
1: Nou, soms wel. Ik ben ook wel, want je moet natuurlijk op de zomervakantie met de kinderen. En dan denk ik wel, dan maak ik daar wel een project van. Dus dan ga ik wel van tevoren kijken van, zijn er in die stad bomen die heel zielig zijn of op een of andere bijzondere manier nog steeds overleven, terwijl er geen andere bomen in de buurt staan, dan vind ik het wel heel tof om dat van tevoren dan al op te zoeken.
0: Want,
1: maar
0: wat,
1: je kan mij gewoon in de
0: daar
1: trein zetten. Dat is gewoon ook prima. Ja. Daar kom ik genoeg tegen.
0: Die overlevers, dat las ik ook in je boek, dat jij een hang hebt naar overlevers, mm-hmm, onder de bomen. Wat spreekt jou daar zo in aan?
1: Ja, het is gekomen omdat ik met een vriendin naar Venetië was. Zij heeft een huis in Venetië en zij Ik dacht ook van, ja, wat kan je dan op Venetië gaan doen? Want het was voor mij ook de eerste keer. En daar waren dus een paar bomen die zo bijzonder zijn dat ze daar al zo lang staan en zo goed groeien, maar dat je eigenlijk helemaal niet weet waar ze nou precies hun water vandaan halen. En het blijkt dat die boom zijn wortels helemaal in het leidingssysteem heeft gestoken, heel ver beneden. Maar die moet hartstikke eenzaam zijn, maar toch staat hij er nog steeds. En al die toeristen die daar de hele dag zo over die keitjes aan voorbij lopen, die zien die boom helemaal niet. Maar ik dacht, ja, maar ik wel.
0: Ja, jij zet hem in de spotlight. Dat doe je letterlijk. Hè? Er zijn veel foto's in het donker genomen, volgens mij. En dan met een hele felle flitslicht.
1: Ja.
0: Wat wil jij in het licht zetten dan? Wat hoop je te vangen?
1: Nou, ik heb een keer zo'n flitslamp gekocht. Omdat ik dacht, dat is handig. Want door zo'n flits op mijn camera, maar die was ik kwijt. Maar ik weet helemaal niet hoe ik de flitslamp eigenlijk kan koppelen aan mijn camera. Dus ik kan hem eigenlijk alleen maar heel hard aanzetten. Maar dat is wel...
0: Dat is meer per ongeluk.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon per ongeluk dat ik niet weet hoe die... Hoe die niet combineert. Ja. Dat als ik klik met de camera, dat dan dat ding niet flitst. Dus ik zet hem altijd aan. En dan verdwijnt natuurlijk het andere. Dus dan komt bijvoorbeeld de bast van een boom of de vorm van een boom... komt ineens heel erg naar voren. Dat is zo mooi. Ja, het zijn ook een soort van... Het is al heel snel heel mooi als je er een lamp op zet. Maar ja, sommige springen er gewoon uit. En die blijven gewoon... Die moeten gewoon groot.
0: Ja.
1: En blijkbaar in een museum nu.
0: De tentoonstelling heet Nu het er nog is.
1: Ja.
0: Daar proef ik ook iets uit. Die vergankelijkheid noemde ik in het begin al.
1: Ja.
0: Het kan ook zomaar verdwijnen. Is dat zeg maar de drive om die dingen vast te leggen? Of...
1: Soms wel. Ik denk wel dat het vaak is omdat ik dan iets heb gezien... en dat wil ik dan toch vasthouden en meenemen. Want het is ook als ik, zoals met die vriendin in Venetië... dat zij dan eigenlijk dat allemaal niet heeft gezien. Dus zij ervaart die plek ook heel anders dan dat ik dat heb gedaan. En ik ben met haar ook in New York geweest. Zeg, ik ken die plekken helemaal niet waar wij zijn geweest... als ik die foto's van jou zie.
0: Dus, ja, omdat jij zo inzoomt natuurlijk ook.
1: Ja, op een hele andere manier, denk ik, kijk naar de omgeving. En ook nooit een heel mooi gebouw in Venetië zou fotograferen. Nee, maar wel het onkruid wat er tegenaan groeit.
0: Precies. Die tekeningen van jou, die zo indrukwekkend zijn. Ze omringen je helemaal. De wanden zijn helemaal bos, boom. En dan pure houtskool. Ik las in jouw boek, het is je tweede huid, houtskool. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is heel mooi geschreven. Nou, het is omdat je... Ja, ik werk al zo lang met alleen maar houtskool. Dat je weet gewoon precies hoe het materiaal werkt. Je weet hoe het werkt op de verschillende dragers. Dus ik gebruik soms papier, soms linnen. Maar ik weet precies hoe het uitpakt. Dus ik ben eigenlijk al een paar strepen vooruit. En ik ben soms ook al een hele tekening vooruit. Dan weet ik al, dan moet er zo'n soort tekening moeten naast hangen. Dus ik heb ook nog nooit een zwart gat gehad dat ik niks te doen heb. Want ik heb... Nee.
0: Een zwart gat. Grappig. Dat je zegt zwart, wat wit.
1: Zwart gat.
0: Ja, nee. Omdat je natuurlijk met zwart tekent. Ja. Maar er zit ook heel veel wit ruimtes. Dus eigenlijk teken je ook met wit.
1: Ja. Ik vind die... Je moet natuurlijk heel veel afstand nemen als je heel groot werkt. En dan merk je dat restruimtes eigenlijk zoveel doen voor je tekening. En dat je daar gewoon soms echt niet meer aan moet komen. Ja. Ik heb in coronatijd werken gemaakt. Die waren helemaal zo helemaal vol. Omdat je had geen deadline. Dus... Ja, ik had gewoon de mogelijkheid om ze helemaal vol te tekenen. En nu dacht ik voor het museum. Ja, ik vond het heel mooi om veel meer witruimte erin te... Want anders wordt het zo overdadig ook. En ik dacht, het is ook wel een soort poëtisch of zo.
0: Ja, het is heel mooi, want de bomen zijn vaak wit.
1: Ja.
0: En door één simpele contour zie ik dan, dat is een boom. Maar eigenlijk is de boom niet ingekleurd en zelfs niet lichtgrijs. Ja,
1: nee.
0: Heel bijzonder. En toch... vind ik het grappig, want ik hou ook van de natuur. Maar wat ik juist van de natuur zo fijn vind, zijn al die kleuren.
1: Ja.
0: Maar die laat jij weg.
1: Ja, maar dat is ook omdat... ik hoef geen groen te tekenen om groen te zien, denk ik. Nee, ik vind... ik kan met dat houtskool eigenlijk zoveel dat het niet uitmaakt. Of er dan groen in zit. En ik heb natuurlijk wel eens groen gekocht. Omdat ik dacht, doe ook eens een keer iets. Maar het is toch een ander soort materiaal. En ik zou dan, denk ik, gewoon al het zwart eruit halen. En dan is gewoon groen mijn zwart.
0: Ja. Dan
1: en toen dacht ik, dat vind ik ook geen toegevoegde waarde.
0: Nee, dan kan je net zo goed in zwart-wit. Het is indrukwekkend.
1: Ja.
0: Jij gaat dus nog regelmatig even terug. Om zeg maar jezelf in de arm te knijpen van, is dit echt waar?
1: Ja.
0: Je zei net, hangen ze er nog?
1: Nou, dat, ja.
0: Maar ook misschien om te luisteren wat mensen zeggen.
1: Nou, het is in... Ja. Dus je kan dan loop je naar binnen en dan herken ik al alle mensen die bij de balie zitten. Hallo, Noek, ben je er weer? ben er weer. En dan loop ik naar die ruimte en dan ga ik zitten op een bankje. En dan inderdaad zijn allemaal mensen aan het overleggen. Sommigen die lezen ook dan de kaartjes heel hard op voor. Houtskool op papier. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja. Nee, het is heel leuk. Ook omdat kinderen het weer heel anders beleven. Die kijken juist naar de datum wanneer het gemaakt is. Omdat ze dan denken, maar die is nog niet dood. Want het is vorig jaar gemaakt. Ja. Dus dat is eigenlijk heel interessant waar ze naar kijken. Ja.
0: Nou, ik wens jou nog heel veel mooie bezoeken aan je eigen tentoonstelling. En ik hoop dat heel veel andere mensen ook gaan komen. En die gelegenheid is er. Want Anouk Griffioen, nu het er nog is, is nog tot en met 20 september te zien in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. En het boek van Anouk's oeuvre, Drawing Photography Archive, is uitgegeven bij Jap Sam Books. Dank dat je er was, Anouk Griffioen.
1: Superleuk, veel te kort.

Het Musica Viva concert onder leiding van Alexander Rodin speelde het derde en vierde deel uit Robert Schumann's vierde symfonie. In 2018 bracht Tom York, zanger van de band Radiohead, een soundtrack uit bij de film Suspiria. Daarop stond ook het liedje Suspirium. Saxofoniste Jess Gillam vond dat zo mooi dat ze het ook wilde zingen. Maar dat is niet waar haar talent lag. En daarom oefende ze net zo lang met haar sax tot ze de ijle zang van York met haar instrument had benaderd.

0: Opium. Met Brecht van Hulten. Op NPO Klassiek.
1: Het is een paar minuten na 19:30 vrijdagavond. En we hebben onze cultureel ambassadeur in Friesland aan de lijn. Siard Smit van Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Siard, wat is jouw weekendtip?
2: Mijn weekendtip is eigenlijk de tip voor volgend weekend. Dan is namelijk het Fries Straatfestival op vrijdag en zaterdag. En dat gebruik ik ook meteen om een pleidooi te houden voor straatfestivals. Omdat sommige mensen hebben nog het beeld van vuurspuwers en steltenlopers. Maar dat is al lang, die heb je ook nog. Maar de meeste festivals hebben dat al lang niet meer. Met een mooie invloed vanuit circus en acrobatiek, mooie poëzie, andere vormen daarin. Dus straattheater heeft tegenwoordig echt een mooie inhoudelijke lijn. Dus, en Fries Straatfestival is een van die festivals die ook zo'n mooie kwaliteit heeft. Dus ik dacht, die moet ik even uitlichten.
1: Ja, precies. En ik begreep ook dat het zelfs is opgenomen in de inventarisatie immaterieel erfgoed Nederland, de straattheaters.
2: Ja, klopt. Ja, dat is wel, de mensen mochten zelf opgeven natuurlijk wat ze belangrijk vinden. En daar is straattheater is daar een onderdeel van geworden. Dat is eigenlijk ook wel logisch, omdat het natuurlijk eigenlijk vrijwel allemaal gratis toegankelijk is. En echt een onderdeel is van wat mensen meemaken, breed publiek kan trekken. Een mooie instap om kennis te maken met theater of andere vormen. Dus dat past daar heel goed in.
1: En dan het Friesstraatfestival. Daar wil jij de spotlights op zetten. Zijn er voorstellingen waarvan je zegt, of performances, moet je zeker gaan bekijken?
2: Ja, eentje, daar kijk ik heel erg naar uit, van Muziektheater Bot. Ik heb al meerdere voorstellingen van hun gezien. De voorstelling Waan. En Bot is een gezelschap. Ja, ze maken theater zoals dat eigenlijk steeds minder gemaakt wordt, maar waar wel echt behoefte aan is. Het is, het is ruig, het is vuig, het is poëtisch op een ruwe manier. Zij maken hun instrumenten zelf. En vertellen daar eigenlijk een soort absurdistische verhalen in, humorvol, maar vroeger werd dit soort werk ook veel in Frankrijk gemaakt, maar nu steeds minder. En Bot is echt zo een die dat volhoudt en al jarenlang voorstellingen op heel hoog niveau maakt daarin. Het is wel de enige voorstelling waar je toevallig wel een kaartje voor moet kopen voor het Friesstraatfestival, maar dat is echt een aanrader.
1: Dat is Muziektheater Bot, maar het klinkt alsof je er nog een paraat hebt.
2: Ja, de andere is ook wel, Fries Straatfestival werkt samen met Oerol. Dat betekent dat ze samen ook een aantal internationale acts inkopen of een aantal acts steunen. En eentje daarvan is Monkey Business met de voorstelling Uitkijkers. En dat is nou typisch zo'n voorbeeld van eigenlijk de nieuwe vorm van acrobatiek. Want het is acrobatiek, het is op een stellage die meters hoog boven de mensen uitkomt. Maar zij onderzoeken eigenlijk de toekomst, hoe we een positieve toekomst in kunnen gaan. En dat doen ze eigenlijk met beeldentaal, maar ook met teksten. En wat zij doen is, ze gaan eerst met de inwoners en ondernemers van de binnenstad gaan zij praten. En de dag ervoor maar liefst en de dag erna komt dat meteen tot uiting in de voorstelling. Dus wat eigenlijk de inwoners uit de binnenstad van Leeuwarden aangeven, wat zij belangrijk vinden voor een positieve toekomst, wordt verwerkt in de voorstelling. Dus ze zetten wensen, toekomstbeelden, zetten ze om in beweging eigenlijk.
1: Ja, nou dat hebben we hard nodig, een positief toekomstbeeld.
2: Lijkt dus, me
1: dus,
2: wel.
1: Ja, dus ga vooral naar het Fries Straattheaterfestival. Het Straatfestival heet het. Komende vrijdag en zaterdag 5 en 6 juni dus in Leeuwarden. En meer informatie vind je op Fries-straatfestival.nl. Dankjewel, Siard Smit.
2: Graag gedaan.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée is het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gast. In een afscheidsprogramma voor hun chef-dirigent Lahav Shani spelen ze onder meer Mahler's vierde symfonie. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Live op NPO Klassiek.
1: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in

0: Doesburg, laliekmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
2: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens de ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in het Overijsselse Goor. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgravingen van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan. Die stond ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer. Daar wordt vastgesteld of het inderdaad D'Artagnan is. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten en tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Klaar voor het vrijdagconcert? Mooi! Ik ben Leonard Evers en in Prelude, de podcast van het Avrotros Vrijdagconcert, neem ik je vooraf mee in de muziek die op het programma staat. Met gasten in de studio, met fragmenten, met de verhalen achter de stukken. Zo luister je straks nog beter mee. Prelude, de opmaat naar het Vrijdagconcert.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Prelude luister je via je podcast-app of npoklassiek.nl/prelude.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici. Zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros. Avrotros Vrijdagconcert. Met Leonard Evers.
3: Een hele goede avond en heel fijn dat je luistert. Welkom bij het Avrotros Vrijdagconcert live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op de achtergrond hoor je het Nederlands Philharmonisch Orkest al inspelen. Ze staan vanavond onder leiding van dirigent Lorenzo Viotti. En te gast is violist Patricia Kopaczkinskaya. En zij soleert in het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. Een niet zoveel gespeeld vioolconcert, maar ik luisterde zo net in de generale al even. Het is misschien wel een van de meest spectaculaire werken ooit voor viool geschreven. En dat komt met name door een hele bijzondere cadens, daarover later meer. Na de pauze de symfonische dansen van Sergei Rachmaninoff. En we beginnen met de chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. Maar dan in een hele bijzondere orchestratie van de Japanse componist en dirigent Hideo Saito. Ja, dat allemaal zo rond 7:45, zover is het nog niet. En om alvast ons een beetje voor te bereiden op die geweldige solist van vanavond, luisteren we naar een deel uit van de 7e sonate voor viool en piano. Het eerste deel, Allegro con brio van Ludwig van Beethoven. Je hoort aan de piano Jonas Ahonen en op viool de solist van vanavond, Patricia Kopaczynska.

Patricia Kopaczynskaja was dat in een behoorlijk onorthodoxe uitvoering van het eerste deel Allegro con Brio van de zevende vioolsonate van Ludwig van Beethoven. En op piano hoorde je Jonas Ahonen. Ja, dat belooft wat voor dadelijk. Dadelijk soleert Patricia Kopaczynskaja in het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. En als je net inschakelt, van harte welkom natuurlijk. Je luistert naar het Avertos Vrijdagconcert live vanuit de grote zaal Tivoli Vredenburg in Utrecht. Waar het Nederlands Philharmonisch Orkest te gast is onder leiding van dirigent Lorenzo Viotti. Ja, dat tweede vioolconcert staat dus op het programma van Dmitri Shostakovich. Na de pauze de symfonische dansen van Sergei Rachmaninov. Maar we beginnen met een heel bijzonder werk, namelijk de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. En niet de hele partita, maar dat hele beroemde laatste deel, de Chaconne. Ja, en dan zou je zeggen, nou, dat is wel fantastisch als die violiste dat gaat spelen, Patricia Kopaczynskaja, maar niks is minder waar. Want het gaat om een arrangement voor heel orkest van de Japanse Hideo Saito. Hideo Saito was een bijzonder figuur. Hij leefde van ongeveer begin 1900 tot in de jaren 70. En hij was niet alleen cellist en componist en dirigent, maar hij was vooral ook een heel groot leraar. En heeft onder andere een belangrijke muziekschool opgericht waar die grootheden als dirigent Seiji Ozawa en Nobuko Imai heeft opgeleid. En ter nagedachtenis aan hem is ook een beroemd orkest opgericht, de Saito Kinen Orchestra. En Kinen betekent dan nagedachtenis. Ja, een bijzonder romantische interpretatie van de Chaconne van Bach is het. Een beetje in de lijn van de grote Stokowski-versie, zoals de Russische componist Leopold Stokowski ook Bach-composities bewerkte voor groot symfonieorkest. Ik ben heel benieuwd wat Lorenzo Viotti daarmee doet, die toch ook wel bekend staat vaak om een wat transparante aanpak. Ik ben heel benieuwd hoe hij omgaat met die grootse romantische gebaren. Nou, dat gaan we dadelijk om 7:15 allemaal horen. Ja, die Chaconne van Bach is misschien wel een van de belangrijkste stukken uit de muziekgeschiedenis geworden. In de eerste plaats komt dat omdat de plaats van de Chaconne in zo'n partita wel heel bijzonder was. Volgens de regels der kunst in de tijd moest een partita eigenlijk afsluiten met een gigue, een bepaalde dans. Maar Bach deed dus wat anders. Die voegde een Chaconne toe en dat is eigenlijk een variatie op een thema. 32 variaties in dit geval op een simpel harmonisch gegeven. 256 maten is dat. En daar waren heel veel componisten enorm van onder de indruk. Onder andere bijvoorbeeld Johannes Brahms. Die schreef, de Chaconne is voor mij een van de meest raadselachtige, onbegrijpelijke muziekstukken. Op één systeem, voor een klein instrument, schrijft die man een hele wereld vol diepste gedachten en grootste emoties. Als ik me voorstel dat ik dat stuk had kunnen maken of had kunnen ontvangen, ik weet zeker dat dan de enorme opwinding en ontsteltenis me gek zouden hebben gemaakt. Als je geen groot violist bij je hebt, dan is het wel het grootste genot om het in je geest te laten klinken. Ja, en in dit geval hebben we dus een heel orkest bij de hand. Het Nederlands Philharmonisch Orkest dat nu gestemd is. En dan is het wachten op dirigent Lorenzo Viotti. Die dus deze bijzondere orkestratie van de Chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach laat horen. En daar komt Lorenzo Viotti op vanuit de zijkant. Applaus hier uit de zaal. We gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach in een arrangement van Hideo Saito.

En zo klonk de bewerking van Hideo Saito van de chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van vaste gastdirigent Lorenzo Viotti. Ja, net iets anders dan je gewend bent, maar wel heel bijzonder. Het is nu tijd voor een changement voor het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. En daarvoor is de gast Patricia Kopaczynskaja. Een bijzondere violiste, die zelfs buiten viool ook nog eens compositie heeft gestudeerd in een verleden. En ze staat bekend om ongelooflijk eigenzinnige uitvoeringen. En dat hoorden we al een beetje aan het begin van deze uitzending met Ludwig van Beethoven, tweede vioolsonate. En ik luisterde bij de generale repetitie nog even. En ik heb toch weinig mensen met zo ontzettend veel durf horen spelen. Dus dat beloofde dadelijk wat, Patricia Kopaczynskaja. Die dus dat tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich gaat spelen. En dat heeft eigenlijk wel veel te maken met Johann Sebastian Bach. Want Shostakovich, net als Bach, verwerkte ook zijn eigen naam onder andere in composities. Ook in deze compositie, het DSCH-motief, Duitse spelling Dmitri Shostakovich. En Bach deed dat natuurlijk vaker met de noten BACH. Dus de woorden, nou ja, dat is logisch waar het voor staat, voor Bach natuurlijk. Maar niet alleen het verwerken van die namen, ook de manier waarop een wat oudere Shostakovich hier te werk gaat met het orkest. Hij laat heel veel ruimte voor melodieën die tegenover elkaar worden gezet. Zoals Bach dat ook doet in zijn contrapunt. Niet zozeer volle akkoorden, maar meer melodieën in solo-instrumenten die tegen die solo-viool worden gezet. En daarmee wordt het bijna een soort kamerorkest eigenlijk, wat Dmitri Shostakovich ervan maakt, met ook een bijzondere opstelling. Helemaal in het midden is een trommel geplaatst tussen het hout, die een soort dialoog aangaat met de solo-viool en ook met de pauken daarachter. Shostakovich die schreef dit vioolconcert voor zijn grote vriend en grote idool, David Oistrakh, ja, de viool de violist der violisten eigenlijk. En Oistrakh heeft dit vioolconcert dan ook in première gebracht. Shostakovich heeft dat heel nederig eigenlijk aan hem voorgelegd. Hij heeft geschreven van ja, ik heb het vioolconcert met jou in gedachten geschreven en ik zou het je heel graag laten zien. Hoewel het ongelooflijk ingewikkeld voor mij is om het op de piano te spelen. En als het concert je niet tegenstaat, zou me dat heel gelukkig maken. En mocht je het willen spelen, dan zouden woorden geen begin kunnen maken aan het omschrijven van mijn geluk. Nou ja, dat is dus gebeurt. En we horen het vanavond weer. Hier komt Patricia Kopaczynskaja. Een grote knalrode jas eigenlijk om zich heen. Met een enorm boekwerk aan partituren. Daar staat Lorenzo Viotti. We gaan luisteren naar het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich.

violiste Patricia Kopaczynskaya hoorde je samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Lorenzo Viotti in het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. Het publiek gaat hier ongelooflijk los na de laatste noten. En terecht, want Patricia Kopaczynskaya die betoverde het publiek hier. Ze stond woest te bewegen op blote voeten in een knalrode jas. Ongelooflijk verhaal te vertellen. Vol woede, passie, maar ook humor. Ik heb zelden meegemaakt eigenlijk dat in een concert het publiek ook echt lachte om bepaalde muzikale grapjes die voorbij kwamen. Bijvoorbeeld een bepaald motief wat beantwoord werd in de horns. En je hoorde, ik weet niet of je dat op de radio ook hoorde, maar hier door het hele publiek echt wel luid gekniffel ook. En daar komt Patricia Kopaczynskaya nog een keer op. Krijgt luid applaus van het orkest. Door gestampt met de voeten. En Lorenzo Viotti blijft bescheiden bij de harp staan. Het publiek staat hier in Tivoli-Vredenburg. En Lorenzo Viotti laat het hele Nederlands Philharmonisch Orkest ook staan. Je zag de muzici ook zichtbaar genieten tijdens zo'n cadens, een solopassage van de solo-viool. Aandachtig luisteren. Ik zag mensen af en toe ook lachend kijken. En het orkest moest natuurlijk ook behoorlijk aan de bak in dit tweede vioolconcert. Zeker dat laatste deel. Echt een soort pingpongspel tussen orkest en solist. Luistert allemaal heel nauw. Veel solo rollen. Zo'n trommel die tussen de horens en de houtblazers zit. Een belangrijke rol speelde om enkele accenten echt mee te geven. En soms 1-2'tjes met de pauken die daar dan weer achter zaten had. En daar komt Patricia Kopaczynskaya nog een keertje op. Richt zich alleen tot het orkest eerst. Bedankt het orkest en kijkt nu naar het publiek. Beetje verbaasd. Dat zijn jullie ook hier. Na een diepe buiging. En als hij heel snel afloopt. En dat doet het publiek naast mij ook. Het is tijd voor de pauze. Ja, we hoorden voor de pauze dus het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. En daarvoor de chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. Een arrangement van Hideo Saito. En ik spreek dadelijk nog even in de pauze over dit ongelooflijk bijzondere werk met Patricia Kopaczynskaya. Ik geef haar wel eventjes de gelegenheid om bij te komen van dit geweld. En dat doen we met wat meer werk van Dmitri Shostakovich. De elegie uit de stukken voor strijkkwartet. En hier niet uitgevoerd door een strijkkwartet, maar door het Nederlandse Berlage Saxofoonkwartet.

Pianist Idil Biret hoorde je in de polka de WR van Sergei Rachmaninov. En die W die verwees dan naar Vasily en die R naar Rachmaninov. Jawel, de vader van Rachmaninov. Sergei Rachmaninov dacht dat zijn vader deze polka had verzonnen. Niets was minder waar, want die was uit de koker van Frans Beer. En daarvoor hoorde je een prachtige Byzantijnse hymne, Makarios Anir. En psalm 103, prijs de Heer mijn ziel, van Sergei Rachmaninov uit zijn Vespers. En die Vespers die zijn heel belangrijk in het stuk wat we nu gaan horen. De symfonische dansen, ofwel in de woorden van Rachmaninov eerst de Fantastic Dances. Want hij schreef ze in Amerika op vakantie in Long Island in 1940. Hij woonde toen in de Verenigde Staten, werd zijn tweede vaderland. Het is een bijzonder stuk. Hij had het gewoon dances willen noemen, maar hij was bang dat mensen zouden denken dat hij dansmuziek had geschreven voor een jazzorkest. Nou, dat is helemaal niet het geval. Het is een ongelooflijk mooi, bijzonder stuk met een grote rol voor het dies irae, zoals dat vaker bij Rachmaninov het geval is. En ook het Alleluia uit zijn eigen Vespers wordt daar tegenover gezet. Eigenlijk een hele hoopvolle boodschap, niet alleen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waarin Rachmaninov het schreef, maar ook in deze tijd. Lorenzo Viotti staat op de bok, dus we gaan luisteren naar de symfonische dansen van Sergei Rachmaninov.

De symfonische dansen van Sergei Rachmaninoff hoorde je live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht, uitgevoerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van hun vaste gastdirigent Lorenzo Viotti. En het publiek wil eigenlijk al heel graag applaudisseren. Waar het niet dat die gongklap nog eventjes naklonk en er algehele freeze op het podium gedaan moest worden om het applaus tegen te gaan. Maar wat een stuk is dat toch, die symfonische dansen van Rachmaninoff. Rachmaninoff vond het zelf eigenlijk het beste wat hij had geschreven. Alleen vond het publiek dat niet meteen. En als je het zo hoort, is eigenlijk niet in te denken waarom het publiek dat werk niet meteen omarmd heeft. Hier staat de saxofonist op. Echte prachtige... vondst natuurlijk in de orchestratie van Rachmaninoff om daar een saxofoon in te brengen. En verder gaan hier alle blazers krijgen een apart applaus. Enorme rij slagwerk ook erbij kwam kijken. En alle solisten kunnen ook op gefluit en gejoel uit het publiek rekenen. Hier staat hij. Hele houtblazersgroep op. En daar zijn de koperblazers aan de beurt. Alle hoornisten, trompetisten, trombonisten en tuba mogen apart applaus in ontvangst nemen. Ja, Rachmaninoff zei zelf wel dat hij bang was dat als die symfonische dansen alleen maar dances zou noemen, dat mensen dan in Amerika van 1940 zouden denken dat hij zo'n jazz suite had gecomponeerd. Nou ja, dat is het niet. Maar toch, dat laatste deel, dat swingt wel echt de pan uit. Dat is ongelooflijk. En voor de kenner, je hoort de hele tijd dat dies irae motiefje uit de Latijnse dodenmis voorbij komen. Gebeurt in meer werk van Rachmaninoff. En ik vind... kan het er toch niet aan onttrekken dat het hier bijna in een soort Walt Disney context voorbij vliegt. Die is iedereen op een Harry Potter bezemsteel. Hier staat het hele orkest en staat ook Lorenzo Viotti en laat het hele orkest omdraaien naar het publiek. Achter het orkest in vak E zit er goed vol in Tivoli Vredenburg. En het muzici en Lorenzo Viotti die kijken zichtbaar tevreden naar het publiek. Wat een bijzondere avond beleeft hier vanavond bij het Avertos Vrijdagconcert. Met dus de symfonische dansen, Sergei Rachmaninoff. En voor de pauze solist Patricia Kopaczynskaja met het tweede vioolconcert van Dmitri Shostakovich. En we begonnen vanavond, ja, dat lijkt alweer eeuwen geleden, met die bijzondere chaconne uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach in dat arrangement van Hideo Saito. Het publiek laat het orkest nog niet gaan, samen met de verliefde Lorenzo Viotti, die nu dus vaste gastdirigent is, maar een lange tijd chefdirigent is geweest van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ja, hij gaat verder als music director van het Tokyo Symphony Orchestra. En dan vanaf het seizoen 2028 bekleedt hij de functie van generaalmuziekdirector aan het Open House Zürich. Jawel, waar hij ook zelf gestudeerd heeft. Dus dat is toch een beetje terug naar zijn alma mater. En hier omhelzen de muzici elkaar na een geslaagde avond. En verlaat het publiek ook de zaal. En dat is dan de plaats om mijn collega's te bedanken. De techniek was in handen van Pepijn de Ruiter en John Nieuwenhuis. Klankregie Meerte van Dijk en radioregie Maartje Benders. Heel veel dank. Ja, en volgende week zijn we er vanuit de studio weer bij. Helaas niet live. Dan het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanelakis. In opname van 10 december 2021, ook hier vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht, met Lucas en Arthur Jussen, met dat bijzondere pianoconcert van Joey Raukens onder andere, en werk van Dvorak en Janacek. En verder ook volgende week een concert van 22 mei 2009, dat is al even geleden,
toen nog vanuit Vredenburg Leidse Rijn. Toen werd hier hard getimmerd aan het nieuwe Tivoli Vredenburg. Dan ook het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Ivan Meilemans en de beroemde trombonist Christian Lindberg was te gast in het tromboneconcert van Marijn Simons en verder werk van Leonard Bernstein en George Gershwin. Ja, en die Gershwin, dat is heerlijk om naar te luisteren tot 10:30. Om 10:30 kunt u luisteren naar Passaggio Late Night met Pieter van Es. En tot dan dus wat Gershwin. De improvisatie over Summertime van Porky & Bess. Hier uitgevoerd door pianist Wayne Marshall. En ik wens je een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Op het zuidoosten van het land na zullen de meeste mensen wel herkennen dat het vandaag een warme, broeierige dag was die geleidelijk grijzer en winderiger werd en op een bepaald moment zelfs onstuimig regenachtig met rollende donderbuien. Ik keek op de weersatelliet en zag opeens een prachtige rechte strook, kaarsrecht, van het zuidwesten tot aan het noordoosten van het land. Als ik niet had geweten dat het de weersatelliet was, had ik misschien wel gezegd dat het de Bijbelbeeld was. Het was op dat moment bijna één op één hetzelfde kaartje. Ja, zou het dan zo onstuimig zijn in de Bijbelbeeld? Ik zocht het nieuws uit de kranten er even bij en vond daar vooral berichten over de weerstand tegen de spreidingswet. Opvallend veel weerstand tegen de opvang van asielzoekers zelfs. Veel meer dan in andere gemeenten. Ja, en dat verbaasde me toch. Want ik mag zelf dan niet bijbelvast zijn, maar was het niet Abraham die in de Bijbel drie vreemdelingen gastvrij ontving, die later boodschappers van God bleken te zijn? En was het niet Rut die als vreemdelingen afhankelijk was van de welwillendheid van anderen? Ja, en dan dat verhaal van de profeet Jona. Ging het er niet over dat Jona niet naar Nineveh wilde, omdat hij bang is dat God ook voor die vreemde mensen genadig zal blijken? Hij maakt rechtsomkeert, komt op zee in een storm terecht, wordt opgeslokt door een grote vis. Die storm in dat verhaal lijkt vooral bedoeld om Jona een vraag te stellen. En ik dacht, ja, misschien is dat toch wel dezelfde vraag als die nu boven de Bijbelbelt hangt. Welkom bij Passaggio Late Night.

Dat is mooie vroeg 20e eeuwse muziek van Jean Kras. Je hoort het weinig. Het is een quintet voor harp, fluit, viool, altviool en cello. Ja, dan hoor je het ook nog eens met andere instrumenten. Een strijkkwartet, dat hoorde je, het Quator Ardeo. En dan Marimba met Vasilena Serafimova. Het is het album van de week van NPO Klassiek. Ja, die Vasilena Serafimova, ja, die doet toch weer puikenprojecten. En met dit soort albums laten we toch horen hoe veelzijdig en muzikaal dat instrument is. En wie weet is het daarmee wel weer een inspiratie voor een hele nieuwe generatie slagwerkers. Zou toch mooi zijn. Dit is de Sinfonia uit La Comica del Cielo van Antonio Maria Abbatini door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

0: Wat een heerlijke muziek is dit, die je eigenlijk zelden hoort. Het is nieuw op de plaat gezet door de Bamberger Symfonica onder leiding van Jacob Roussa. Het eerste deel hoorde je uit de vierde symfonie van Bohuslav Martinů. Tsjechisch, maar er zitten ook Franse elementen in, er zitten jazz elementen in. Het is muziek om eindeloos weer in te duiken en in te blijven ontdekken. Bohuslav Martinů.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Vaclav Nijinsky, beroemde danser, choreograaf, die ook de dans voor het ballet De Sacre du Printemps van Stravinsky maakte. En op 29 mei 1913, vandaag dus precies 113 jaar geleden, dat zal ook al ongeveer rond deze tijd zijn geweest, stel ik me zo voor, ik weet niet hoe laat het was, was die roemruchte première in Parijs, Théâtre des Champs-Élysées. Aanstaande zondag hoor je in de ochtend in mijn tijdmachine hoe dat ging. En toch, het zit toch net wat anders dan je vaak hoort. Maar een enorme rel, dat was het zeker. Ja, zouden ze vervoeld hebben hoe groot het was waar ze mee bezig waren? Deze brief van Nijinsky, een paar maanden voor die première, doet vermoeden van wel. Hotel Halve, Leipzig, 25 januari 1913. Beste Igor, sinds wij in Wenen uit elkaar zijn gegaan, heb ik 5 repetities kunnen houden voor Le Sacre du Printemps. Dat is natuurlijk niet veel, gezien alles wat er nog moet gebeuren. Maar gezien de hoeveelheid werk die we momenteel hebben en de belasting van het voortdurend reizen van de ene stad naar de andere, waarbij we telkens slechts 2 of 3 dagen op 1 plaats verblijven, was meer eenvoudigweg niet mogelijk. Ik heb uit deze paar repetities zoveel mogelijk weten te halen. Als alles goed gaat, zal ik alles kunnen voltooien zonder mijn gezondheid in gevaar te brengen of concessies te doen aan de kwaliteit van mijn eigen optredens. We hebben Le Sacre inmiddels volledig uitgewerkt tot en met de dansen en spelen in de kring en de ontvoering. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over hoe alles zich ontwikkelt. Als het werk zo doorgaat, Igor, dan wordt het werkelijk schitterend. Wanneer alles eenmaal precies zo is geworden als jij en ik het willen hebben, weet ik zeker dat Le Sacre du Printemps iets verbijsterends zal zijn. De gewone toeschouwer zal versteld staan. En voor anderen zullen zich nieuwe en wijdse horizonten openen, overspoeld door nieuwe inzichten. Mensen zullen nieuwe, uiteenlopende kleuren en lijnen zien. Alles zal anders zijn, nieuw en mooi. Vandaag vertrek ik naar Dresden, waar ik niet zal kunnen repeteren, omdat ik daar slechts 1 dag verblijf. Vanuit Dresden reis ik door naar Londen, naar het Savoy Hotel. Voor nu vaarwel. Doe je vrouw de groeten? Ik omhels je hartelijk. Vatja.

0: pianist Bertrand Chamaillou speelde hier de Oiseau Triste uit de Miroir van Maurice Ravel. Ja, hoe kun je nou beter bijkomen dan bijna in volledige stilte na dat uitbundige slot van de Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, vandaag dus 113 jaar geleden in première gegaan. Hier de uitvoering gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Bernard Haitink. Inmiddels 5 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Violiste Wilde Frang met het Deutsches Sinfonieorkest Berlin onder leiding van Robin Ticciati. In dit langzame deel het andante uit het vioolconcert van Edward Elgar. En dat brengt ons alweer zo halverwege dit programma. Dus hoogste tijd voor onze Hollandse nieuwe. En dat is deze week het album Wait Till the Clouds Roll By van het Butter Quartet. Een strijkkwartet dat op historische instrumenten speelt, met darmsnaren dus. Maar zoals je eerder deze week kon horen, toch ook niet schuwt om naast Haydn ook eigen tijdse muziek van Caroline Shaw, geïnspireerd op Haydn weliswaar, op te nemen. Maar nu terug naar Haydn, naar het strijkkwartet, Opus 77 nummer 1. Je hoort het eerste en het laatste deel. En altvioliste Isabel Franenburg die vertelde dat ze als strijkkwartet vaak een beeld hebben, een soort visueel verhaal bij de muziek die ze spelen, om op die manier de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Want als iedereen letterlijk hetzelfde verhaal wil vertellen, dan komt dat ook in de muziek naar voren. Nou ja, hoe zit dat dan bij dit strijkkwartet van Haydn?
1: Bij dit strijkkwartet van Haydn zijn we gekomen op een meneer met een hele grote buik die door de weide loopt, die heel content is. En dan komt iemand tegen en daar heeft hij een gesprekje mee. Dus dat is het beeld dat wij hebben gebruikt hiervoor. En het staat iedereen natuurlijk vrij om er zelf een ander beeld bij te bedenken. Maar het is heel belangrijk in deze muziek, omdat er zoveel retoriek in zit, dat je vanuit die retoriek speelt. Om het beeld over te brengen.

Ja, finale is presto. En allegro moderato. Want hoe ga je daar het verschil in maken? Dat kan niet alleen maar met een metronoom marking. Dus daar ook moet je dus echt gaan nadenken. Wat is hier de gedachte? En hier is het echt een soort vluchtig. Maar met die darmsnaren kun je soms, is er een limiet aan wat spreekt. Wat je echt kunt laten horen. Dus het moet ook niet een warble worden. Dus hoe zorg je ervoor dat het heel snel klinkt en heel opgewekt presto? Presto is een van de snelste tempo-aanduidingen die je hebt.

Het Butter Quartet met het eerste en het laatste deel uit strijkkwartet opus 77 nummer 1 van Joseph Haydn. En dat staat op een nieuwe album Wait Till the Clouds Roll By, uitgebracht op Brilliant Classics. Het was de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. En nu een klein drieluikje van muziek van Paul Hindemith, gespeeld door trombonist Guillem Kuzniereck en pianist Christopher Park. Je hoort Sainte, een deel uit zijn sonate, en O Qui Se Presse, muziek van Paul Hindemith.

Een drieluikje met muziek van Paul Hindemith door trombonist Guilhem Kuzniereck en pianist Christopher Park. Ik heb gisteren een kinderzitje op mijn mountainbike gemonteerd. Nou, dat was nogal een flinke klus hoor, maar ik fiets namelijk graag door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld. En ja, met een fietskarretje achter je dat de hele tijd omkiepert, daar doe je een anderhalfjarige toch niet echt een plezier mee. Nee, dus die ritjes door dat bos die bleven heel erg beperkt de laatste tijd. Ja, nu kan ik er weer op uit. En ja, ik heb nog niet heel veel kilometers gemaakt. Maar jongen, wat is dat ook toch een partijtje gezellig. Zoveel leuker dan een praktisch onzichtbaar kind in een karretje achter je aansleuren. En het deed me ook denken aan een gedicht van Willem-Jan Otten. Bwapel. En grappig genoeg, ik heb toevallig een overtollig geboortekaartje als boeklegger gebruikt. Enfin, Bwapel. Wij bereikten na een tocht door een druipend bos het randmeer. Het was alsof een slapende haar ogen opende en ons kende. Jij zat voorop. Ik legde mijn hand op de warme kokosnoot van je schedel. Het licht keek ver je ogen in. Ik zei, dit nu is water. Water. Water. En jij zei, bwappen. Je zei het nog een keer. Het was zeker, zoontje van mij, dat wij hetzelfde niet begrepen.

Muziek van Garth Neustadter. Dit was Seaborn, deel daaruit. Gespeeld door de Percussion Collective. Muziek met water, met de oceanen als inspiratiebron. Maar niet zoals in de hybriden van Mendelssohn, La Mer van Debussy of de Four Sea Interludes van Britten. Als zeeën waar altijd ook gevaar van uitgaat. Maar helemaal passend bij deze tijd draait de componist die gedachte bewust om. Want wij zijn hier het gevaar voor de oceanen. Ja, bijzondere gedachte. En daarmee is het bijna middernacht. En bij wijze van nachtmuziek heb ik nog een koorlied van Samuel Barber. To be sung on the water. Op dat prachtige gedicht van Louise Bogen. Je hoort Conspirare onder leiding van Craig Hella Johnson. En daarmee wens ik je een mooie nacht en een fijn weekend. Als je gaat slapen, zeg ik slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat nog heel veel mooie muziek voor je klaar. Maar voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huynen luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Beleef deze zomer Wonderfeel, het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 30 mei. Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, Islamitische Staat, de RSF-militie in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam de man van 47 zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een 33-jarige plaatsgenoot is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Raheem Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.